0: Show. Blend.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
3: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zo streng als je zegt, mag ik even met je praten? Come and talk to me van Jody C en de For the Pussycat Dolls met Don't Ya in de Morning Show op NPO Blend.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
2: Thank you.
0: Ben je een beetje brak vandaag vanwege Kittekotti?
2: Een beetje is een understatement, ja. Echt ballen tot op mijn knieën. En ik ben heel gaar, maar het was het wel waard.
0: Het was fantastisch.
2: Ja, zeker.
0: Mocht je niet hebben meegekregen, Jasmine was de presentatrice van het hoofdpodium in het Museumpark in Amsterdam gisteren, waar Kittekotti groots gevierd werd met heel veel mensen.
2: Ja.
0: Voorspeld werd 30.000, misschien waren dat er wel, hè?
2: Ja, ik 30.000. Denk het wel, hoor. Ja, het was echt packed.
0: Ja.
2: Ja, het was echt leuk.
0: A lot of people. En je hebt met de zoon van Bob Marley geflirt.
2: Nou, geflirt? Nou, nee hoor. De grap was, dat was alweer geestig. Ik zat eventjes te eten in zo'n kleedruimte. En daar kwam dus de drummer van de band aangelopen. Ik had geen idee wie hij was. Dus hij zei, oh, hello. Toen zag ik al meteen aan zijn blik, oh lord, hier gaan we weer.
0: Oh ja.
2: Dus die ging al helemaal proberen zo van, oh, where are you from? And it's not, you live here in Amsterdam. Yeah, where are you from? Yeah, Jamaica. Ik zeg, okay, cool. Hij zei, give me your IG. Ik zeg, excuse me, to do what? Yeah, you know.
0: Of je Instagram.
2: Follow people, dit en dat. Toen dacht ik, nou ja, goed, je kan me volgen, maar ga je niet terugvolgen.
0: Oh ja.
2: Het zal wel. Dus uiteindelijk is hij me gaan volgen. En zag ik hem al steeds. En toen zag ik hem zo even drummen. En toen keek hij zo even naar me. Toen dacht ik, nee man. Ik ben gefocust op Kimani.
0: Ik heb een mannetje.
2: Nee, op dat moment was ik gefocust op Kimani.
0: Kimani Marley, daar ging het om.
2: Ging het om. Weet je, ik dacht, wat ga ik... Nee joh. Maar ja, hij heeft wel een goede show neergezet. En hij heeft wel het talent van zijn vader overgenomen, hoor.
0: Ja, hij is wel echt een Marley.
2: Ja, hij is wel echt een Marley.
0: En hij was de headliner dus bij Kittekotti in Amsterdam.
2: Ja.
0: Vandaag is het ook Dia de Bandera.
2: Ja.
0: Feliz Dia de Bandera.
2: Ja, onze vlag, Curaçao's vlag, wordt vandaag gevierd.
0: En het is Himno y Bandera, dus ook het volkslied.
2: En ook het volkslied, absoluut.
0: Nou, gefeliciteerd daarmee. Je hoort er zometeen meer over in de Morning Show. Ook LL Cool J komt eraan met Doing It. En dit was ooit de snelste rapper ter wereld. Twista, samen met Anthony Hamilton op Sunshine.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: NPO Blend. You gotta move. Ja, het is weer ochtend. We moeten gewoon weer beginnen.
1: Jasmine's Classic.
0: En we beginnen altijd met de Jasmine's Classic. Met onze Jasmine die nog even moet bijkomen van het Kitty Kotti Festival.
2: Ja, best wel. Maar goed, we zijn er. En ik heb weer een lekkere classic voor je. En dit is wel weer echt zo eentje waarvan je echt denkt... Oh my goodness, die is echt oud. Maar wel lekker. Dus ik heb zo'n Jasmine's Classic lijst op Spotify.
0: Ja.
2: En af en toe scroll ik daar weer eventjes doorheen. En dan denk ik, oh, deze wil ik graag horen vandaag. Dus ik heb er eentje voor je. Die is gezongen door singer en songwriter Roger Troutman. En het komt van zijn album Unlimited. De track heet I Wanna Be Your Man. En die kwam uit in 1987. En je hebt hem ook kunnen horen in de film Love and Basketball. Die toen de tijd echt een hit was. Ja, en ik heb het dan over Zep. Zeg je dat iets? Zep?
0: Ja, want die Roger Troutman die had altijd zo'n soort van rietje in zijn mond. En dan maakt hij zo'n gekke stem.
2: Ja.
0: Wat hij natuurlijk ook doet bij California Love van Tupac en Dr. Dre.
2: Aha. Nou ja, goed. Ik denk dat je datzelfde geluidje wel gaat horen bij I Wanna Be Your Man.

0: Vanuit het noordwesten bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door de wind uit het noordwesten wordt het helaas niet warmer dan 20 tot 23 graden.
1: Oké, 23 graden is wel te doen. Gaat het nog regenen of valt het ook mee?
0: Ja, nou ja, bewolkt met mogelijk wat regen, ja.
1: Dus, gisteren werd het ook voorspeld. Heb jij de regen meegemaakt?
0: Zeker niet, gelukkig niet. Nee, nee. In Amsterdam was er geen regen.
1: Nou, mooi. Ja. Hou het zo, zou ik zeggen. Ja. Justin Timberlake nu op je favoriete radiozender. Dit is NPO Blend en je hoort Signorita.

0: MC Light met Cold Rocker Party.
1: Wake up call.
0: 2 juli is een bijzondere dag voor Curaçao. Het eiland kleurt blauw en geel opnieuw, want het is Dia de Bandera, de dag van de vlag. Op deze dag wordt niet alleen de Curaçaose vlag gevierd, maar ook de Hino de Curaçao, het nationale volkslied van Curaçao, en de eerste bijeenkomst van de eilandraad in 1951. Dus een belangrijk moment in de geschiedenis en de autonomie van het eiland.
2: Het is een dag die draait om trots, cultuur en identiteit. En juist die identiteit wil Angeline Blijden doorgeven aan de volgende generatie. Met haar initiatief Nos Orgullo, Nos Futuro brengt ze kinderen samen om hen meer te leren over de Curaçaose cultuur, taal en geschiedenis. Angeline, bon dia!
3: Bon dia, bon dia!
2: Feliz Dia de Bandera en onze hymne natuurlijk, hè?
3: Dank je, igualmente.
2: Dank je. Hey, om te beginnen, wat is Nos Orgullo, Nos Futuro precies?
3: Nos Orgullo, Nos Futuro is een interactief, creatief, educatief en cultureel programma, lesprogramma voor kinderen. Waarbij we ze papiamentolessen gaan geven. En dan focussen we ons echt op de leeftijden 0 tot en met 12 jaar.
0: 0 tot en met 12? Ja, hoe is dat idee ontstaan?
3: Tot en met 12. Nou, ik heb zelf de taal vanuit echt met alle liefde meegekregen. Mijn moeder zei altijd, thuis spreken we papiamento en op school leer je Nederlands. Ik heb alleen echt verzaakt om dat aan mijn eigen kinderen van 17 en 6 mee te geven. En op een gegeven moment ontstond dat diepe verlangen, ook omdat ze ouder worden. We zijn echte familiemensen. Merkte je gewoon dat ze iets essentieels missen wanneer we samen zijn. En mijn hele generatie heeft hetzelfde niet gedaan.
2: Yep.
3: Dus we hadden schuldig. Ik had zoiets van, dat moet anders. Het moet anders. Mm. We moeten hier iets mee gaan doen. En nu, op een dag stond ik op en ik dacht, dat ga ik doen. En mijn kinderen die zijn zo enthousiast. Oh. En niet alleen mijn kinderen, ook mijn familie, mijn broers, mijn zusje. Iedereen is enthousiast.

0: Ja, het is ook echt te gek. Ik zag jou voorbij komen op TikTok. Ja. En toen dacht ik, oh, waar was jij mijn hele leven? En inderdaad, wat je zegt, ook ik heb verzaakt naar mijn, ja. Mijn kinderen toe. Naar mijn zoon, Sol, die is inmiddels 20. Uh-huh. Mijn geluk is wel geweest dat wij, toen hij jongens naar Curaçao zijn gegaan... en hij ging daar honkballen. En daar heeft hij op het veld echt papje mensen leren praten.
1: Ah, kijk.
0: Ja, dus kijk. Op die manier heeft hij het meegekregen... En,
1: fantastisch.
0: Ja, en daardoor spreken we het nu af en toe thuis. Maar hoe merk je dat jouw cultuur iets doet met je kinderen en met jou? Want wat geef je ze dan eigenlijk precies mee?
1: En dat is het. Op het moment dat ze de taal... Het is meer dan alleen maar taal, hè? Mm-hmm. Het is een stukje trots. Wanneer je trots bent, groei je in je zelfvertrouwen. Het is je geschiedenis, het is je verhaal. Ik sprak laatst met iemand en we hadden het erover... dat als je weet waar je vandaan komt... dat je in het leven ook gewoon beter weet waar je naartoe gaat.
0: Oh, wauw.
1: Dat is, ja, en ik heb zoiets van op het moment dat kinderen... dit essentiële stuk missen... missen ze een stuk van hun identiteit.
0: Ja.
1: Dus ik ben zo blij dat ik mijn kinderen nu overal kan betrekken. Want ze helpen ook echt.
0: Oh, nice.
1: Dat ik, ja, mijn dochter maakt mijn content. Mijn zoontje die helpt met alle merchandise. Waar
2: dat is een family thing.
0: Heel handig.
1: Ja, ja, ja. Dus we hebben... Ja, dan heb ik ook mijn broertjes en iedereen om me heen... die verder een handje helpen. En daarmee vormen we gewoon het voorbeeld ook gewoon voor de volgende generatie.
0: Ja. En wat is jouw droom voor Nos Orgullo, Nos Futuro over een paar jaar?
1: Nou, ik denk... Ik wil echt... dat is echt het streven dat wij beginnen nu in Almere en Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil echt dat het zich over, om te beginnen, Nederland als een olievlek gaat verspreiden.
0: Worldwide.
1: Yeah, nou, ik heb zoveel aanvragen, zoveel verzoeken gehad. Ook mensen die zoiets hadden van, ik wil je in België en ik wil je in hier en ik wil daar. Daar gaan we gewoon voor. Daar gaan we echt voor. Omdat ik merk nu dat het een diep verlangen van velen is om de taal te leren. Dus daar gaan we gewoon op inzetten.
0: En het is toch
1: meer
0: ook...
1: dan alleen de talen.
0: Ja, precies. Het is meer dan
1: het
0: dat
1: is veel
0: inderdaad.
1: Meer. Ja. We hebben ook, het bestaat uit 12 lessen.
0: Mm-hmm.
1: Waarvan 8 themalessen. En 4 belevingslessen. Dus de belevingslessen zijn dan een kookles, een culturele les, een creatieve les en een les waarbij ze iemand mee mogen nemen.
0: Okay.
1: En dan hebben we natuurlijk op zijn, hoe zal ik het zeggen, we kunnen natuurlijk niet zomaar afsluiten. Dus dan hebben we een leuk feestje aan het eind waarbij de kinderen, vrienden, familie, kennissen mogen uitnodigen om samen af te sluiten met het certificaat.
0: Oh, wat te gek zeg.
1: Ja.
2: En Angeline, hoe kunnen mensen zich aanmelden?
1: Nou, op alle socials ben ik tegenwoordig te bereiken. Ik dacht, ik ga even naar buiten treden op alle socials. Dus TikTok, Instagram, Facebook onder Nos Orgullo, Nos Futuro.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben heel toegankelijk. Dus mensen mogen mij ook gewoon bellen op telefoonnummer 06-81-52-9964.
2: Pak een pen en papier.
0: Ja, precies.
1: Zal ik het herhalen?
2: Ja, doe maar.
1: 06-81-52-9964. En we hebben ook mail. Dat is info@nosorgullonosfuturo.nl. We zijn heel toegankelijk, dus bel vooral als je vragen hebt. Vandaag komt er weer een nieuw filmpje uit met alle ins en outs, of de meeste ins en outs. Maar weet dat we achter de schermen hard aan het werk zijn om iets moois neer te zetten straks.
0: Nou, Masha, dank je, miss Angeline. En we kijken er echt naar uit en ik kan niet wachten om mijn kinderen... daar naartoe te sturen, naar jullie. Nos Orgullo, Nos Futuro. Masha, danki. Feliz dia.
2: Ja, en ik wou nog even zeggen, we kijken ook uit naar het concert van Bruno Mars. Want die treedt vanavond op in de Arena. En je hoort hem nu op NPO Blend. I Just Might.

0: Hey Mama van de Black Eyed Peas van een Elephant album uit 2003. Jasmine, we gaan een van mijn favoriete vrouwen bellen na de headlines van de 8 uur.
1: Oh.
0: Sarah Jane zit in een nieuwe musical die in Carré in première is gegaan. En die gaan we zo meteen daarover bellen. Ik heb er wel zin in. Zij is ook wel eens co-host geweest.
1: Ja, ja.
0: Hij heette The Little Big Things. En het gaat over een jongen die grotendeels verlamd raakt nadat hij een duik in de zee heeft genomen.
1: Oeh, oké. Okay. Interesting.
0: Ja, dus een nieuwe musical met Sarah Jane. Verder gaan we het zo meteen ook hebben over... Nee? Wil je het niet vertellen?
1: Over.
0: Misschien moeten we het eigenlijk ook nog even hebben over wat je allemaal op Kitty Kotti verder hebt meegemaakt. Want ik kan me voorstellen dat mensen nu ook een beetje brak zijn. Dat ze zich kunnen inleven in wat jij nu voelt.
1: Hoe ik er nu bij zit, bedoel je?
0: Maar je bent wel mooi gekleed. Je hebt het shirt van Curaçao aan, de oorbellen van Curaçao.
1: Ja, ik had dat allemaal klaargelegd.
0: Oh, oké.
1: Ja, want ik dacht, als ik dat in de ochtend nog moet doen en erover nadenken, dan lukt me dat niet.
0: Ja, en het is Dia di Bandera.
1: Het is Dia di Bandera, dus ik heb mijn oorbellen in, die mijn vlag representen.
0: Ja.
1: Daar kreeg ik gisteren trouwens ook heel veel leuke reacties op.
0: Oh.
1: Ik heb ze namelijk, er zit een klein verhaal achter. Ik heb in de coronatijd, niemand had werk en zo, je kent het wel. Maar ik ben een creatieveling, ik moet gewoon iets doen. Toen dacht ik, oh, ik zie allemaal oorbellen van Afrika, Suriname. Toen dacht ik, waar is Curaçao eigenlijk? Dus toen ben ik op die manier oorbellen gaan maken en verkopen.
0: Dit heb je zelf gemaakt?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, laten maken, het idee is van mij. Maar
0: oh, oké.
1: Okay.
0: Ik heb niet zelf met een cirkelzaagje gezeten.
1: Maar en de grap is, ik kwam gisteren, stond ik on stage. En ik heb ze namelijk de Curaçao's vlag en Surinaamse vlag ook gedaan.
0: Ja.
1: En zag ik dus een vrouw die inderdaad de Surinaamse vlag... dus die zwaaide echt zo van een wees naar die oorbellen.
0: Is ze bij jou gekocht?
1: Ja.
0: Echt? Maar is die shop nog online dan?
1: Nou, nee, het is niet echt online, maar ik heb nog wel wat liggen.
0: Ah.
1: Maar het
0: mensen
1: is niet
0: moeten
1: meer
0: gewoon DM'en.
1: Ja, slide in mijn DM. Jasmine de Sender op Instagram.
0: Ja, want dat was wel mooi, ook qua vlaggen gisteren. Ik zag heel veel Surinaamse vlaggen natuurlijk bij Kitty Kotti.
1: Ja.
0: Maar ook veel Curaçaose vlaggen.
1: Ja, het is heel...
0: Ik heb zelfs eentje van Bonaire gezien.
1: Ja, te gek hoor, te gek. Echt leuk dat steeds meer en groter wordt. Maar de optredens waren ook echt fantastisch. Dus ik heb echt genoten. Normaal is het aankondigen, afkondigen en dan ga je weg.
0: Ja.
1: Ga je achter even iets voor jezelf doen. Maar ik heb echt zo op het podium meegenoten en meegedanst en gezongen.
0: Ja, want we kregen ook een shout-out van Kev onder andere.
1: Ja!
0: En van Kimani Marley.
1: Ja, dat heb ik dan weer geregeld, hè? Zo ben ik er ook alweer.
0: Oh, die gaan we zo even in de muziek mixen, die shout-outs die je hebt meegenomen.
1: Goed. Leuk.
0: Ello Black nog net voor de headlines van 8 uur. Dit is The Morning Show met King Is Born.

0: 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Menshandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen. Maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. 10 mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! Ben fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
7: Zometeen een nu Ja Rule en Case met Living It Up.

0: En daarvoor hoorde je Ja Rule en Kees met Living It Up. Goedemorgen.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: 9 over 8 op je donderdagochtend. Het is 2 juli vandaag. Betekent dat het concert van Bruno Mars vandaag plaatsvindt. De eerste
2: Somebody
0: van de 4.
2: I'm excited.
0: Ja, ik heb er wel heel veel zin in om in de Johan Cruijff Arena eindelijk. Ik heb Bruno Mars nog nooit live gezien, hè?
2: Nee.
0: Het schijnt echt een beleving te zijn.
2: Ja, ik kan ook niet wachten. Ik ben dinsdag aan de beurt.
0: Jij gaat dinsdag.
2: Ik ga je morgen helemaal aan de tand voelen.
0: Ga je met je vriend Justin?
2: Nee, ik ga met collega's van Goede Tijden.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, nou ook gezellig.
2: En een vriendinnetje. Ja, gezellig hè.
0: Dus de Goede Tijden cast zit dinsdag in de arena.
2: Ja.
0: Ik denk dat alle fans nu...
2: Ik weet niet of dat nou zo
0: misschien,
2: is
0: nou, die kaartjes zijn hartstikke duur. Ja. Ik zag de kaartjes die nog over zijn, die zijn echt 200-300 euro.
2: Ja, dat is belachelijk.
0: Dus dan moet je wel echt Goede Tijden fan zijn als je dan nog een kaartje gaat kopen in de hoop dat je de kast tegenkomt.
2: Ja, nee, we hebben nog wel mazzel gehad, want een collega van ons die was er echt vroeg bij en die heeft kaartjes voor 160 euro.
0: Oh, goed zo.
2: Voor de Golden Circle.
0: Toch veel geld eigenlijk, hè, allemaal.
2: Dat is nog belachelijk veel.
0: Ja. Maar in de Golden Circle staan is natuurlijk wel fantastisch.
2: Ja. Dus, ik ben benieuwd. Maar jij gaat me alles vertellen erover.
0: En dan dinsdag horen we of jij... Bruno, hij heeft me aangeraakt. Ik heb het meegemaakt.
2: Of ik hem heb gehighfived.
0: We gaan naar de muziek, Jasmine. Want we draaien onder andere Closer van Nio. Maar ook Big Daddy van Tems zometeen.
2: Ja.
0: De Nigeriaanse afrobeat zangeres. Grammy Award gewonnen natuurlijk. Mm-hmm. En ze bracht een track uit die vorig jaar door Pitchfork... de slickest Nigerian pop song of the year werd genoemd. Dat is de Big Daddy die we gaan draaien. En Tems die legt zelf uit waar het eigenlijk over gaat.
3: Big Daddy was inspired by an experience of a type of human being. I would describe that human being as someone that wants to look cool but doesn't really work internally on themselves. It kind of translates into they want to look like they have control but they don't really do anything.
0: Oh, ja, die heeft eigenlijk een heel ander verhaal dan je zou denken.
2: Het gros van de mannen dus.
0: Het gros van de mannen, van you need to work on yourself. Ik dacht bij Big Daddy echt van, nou, dan heeft ze over zo'n grote man in wiens armen ze verdwijnt.
2: Nee. Hij doet alsof hij groot is, maar hij is eigenlijk klein. Hij doet Biggie, maar hij is very small.
0: Tems met Big Daddy op NPO Blend.

0: Ja, zie je wat ik had deze gewoon moeten doen. Closer van Nio. Ja, ik had een foto met Nio gemaakt. Ik mocht hem een soort van aankondigen bij het concert in Antwerpen. We deden het voorprogramma en het middenprogramma. Samen met DJ Shan deed ik dat. En een dag eerder kon ik hem dus ontmoeten. En ik las dus dat als je bij een Instagram foto daar een liedje onder zet...
1: Ja?
0: Dat dan veel beter werkt. Dan krijg je meer likes, krijg je meer views en zo.
1: Oh, echt? Maar de post of de story? Want nee, dus gewoon altijd,
0: in je feed. Dus echt als je hebt een foto gezet.
1: Oh, ja.
0: En dan kan je dus achteraf kan je daar nog een liedje aan toevoegen.
1: Oh, dat kan achteraf nog. Okay. Ja.
0: Dus ik dacht, nou dan doe ik dat. Want dan krijg je dat... en toen dacht ik, nou, Time of Our Lives.
1: Ja.
0: Leuke track, want je ziet dan een foto van mij en DJ Shan. We staan in die zaal, licht.
1: Ja.
0: Op het podium staat Nio en zo. Maar toen heb ik per ongeluk die geplakt. Want je moet dan ook het stukje kiezen, hè, van het liedje.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb het Pitbull stukje per ongeluk daar geplakt. En dat kan je daarna niet meer veranderen.
1: Nee.
0: Dus dat is voor nu forever. Ja, nee. Dus dacht ik, ja, dat ik beter Come Closer kunnen doen. Over Come Closer gesproken. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Maar gisteren om 12:30 in de middag zijn er twee mensen heel close geworden. Bovenop de Empire State Building.
1: Wow.
0: Ja, dat is een van de hoogste gebouwen van New York natuurlijk. 381 meter hoog. En deze twee, dat zijn dus echt climbers.
1: Okay.
0: Die doen dat dus echt gewoon op alle grote gebouwen van de wereld.
1: Voor hun plezier.
0: Voor hun plezier. Die waren dus op dat dek waar iedereen kan komen als je een kaartje koopt.
1: Ja.
0: En toen zijn ze omhoog geklommen, helemaal op de antenne.
1: Zo'n soort van mastachtig ding.
0: Ja, van de Empire State Building. En dan ben je dus 381 meter in de lucht, hè?
1: Maar hadden ze geen, hoe noemen we dat?
0: Niks.
1: Bescherming?
0: Nee, nul bescherming. Dus het is een stel. Zij had een Catwoman-masker op.
1: Mm.
0: Het gaat om Ivan Birkus en Angela Nikello. Het zijn Russen. Die gaan de hele wereld over. Er is ook een documentaire over op Netflix. Maar je wordt dan dus ook gewoon opgepakt.
1: Ik zie het nu voor me. Oh,
0: dus de politie stond te wachten beneden.
1: Nee.
0: Ja, maar nou is het mooie, of mooie, ik raad het niemand aan om het te doen. Hij heeft haar bovenop dat gebouw ten huwelijk gevraagd. Dus er waren allemaal nieuwe helikopters omheen. En daarna ook een politiehelikopter en zo. Iedereen boos natuurlijk. Want je mag zo'n gebouw niet beklimmen.
1: Ja.
0: En het is hartstikke gevaarlijk natuurlijk ook. En het jaagt andere mensen aan om het ook te gaan doen.
1: Ja.
0: En toen ging hij gewoon op zijn knie.
1: Maar dat je dus daar gewoon naar boven kan, dat er geen beveiliging is of zo, dat
0: ja,
1: vind ik dan weer shocking.
0: Ja, ze nu wel beter gaan beveiligen inderdaad.
1: Of een hek eromheen of nou, something. Maar
0: zijn ze dan omheen geklommen?
1: Je kan gewoon lekker klimmen.
0: Ja.
1: Nog verder.
0: Helemaal omhoog. En ze maakt dus ook allemaal filmpjes. Ik zat op de Instagram-account te kijken ook van deze
1: Russen.
0: Ja, ik
1: zit daar nu ook naar te kijken. Jeetje.
0: En dan maken ze filmpjes. En ik word er zelfs wiebelig van.
1: Wow.
0: Toch, ik krijg gewoon hoogtevrees door het kijken naar deze video.
1: En dan denk ik, maar hebben ze dan een drone of zo meegenomen? Want je ziet ook een foto van dat hij op zijn knieën gaat.
0: Ja.
1: Nou, dat is duidelijk niet iemand die in de lucht staat om een foto te maken.
0: Nee, dat zal wel een drone bij geweest zijn.
1: Dus waren we goed

0: Uurwijzer. Ze staat ook gewoon met de telefoon zo helemaal. Hey, moet je eens kijken hoe leuk ik hier 381 meter in de lucht sta.
1: Scary shit.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik hou echt wel van hoogtes en achtbanen en dat soort dingen. Maar dit gaat mij te ver, hoor.
0: Is heftig, hè?
1: Ja, dat vind ik eng.
0: Ja, het is wel een dingetje dat je denkt van, kunnen die mensen daar komen inderdaad?
1: Ja.
0: Toch? Van, dan is het dus niet zo veilig.
1: Maar ze zijn gearresteerd.
0: Ja, ze zijn aangehouden, ja.
1: Oké, maar goed. Ze hebben wel ja video's gezegd, toch?
0: Ze zijn ook in China aangehouden. Dus ze worden dan even aangehouden en vervolgens weer vrijgelaten.
1: Dat is een beetje een kick dan,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, en okay. Ze heeft nu een diamant om de vinger. Dus,
1: maakt het wel iets zwaarder, denk ik, met klimmen dan.
0: Ja, nou ja, als je ze wil zoeken, Ivan Birkus heet hij. En zij heet Angela Nicolaou. Wie weet heet ze binnenkort Angela Birkus. Dit is Jennifer Lopez met If You Had My Love.

0: Something Something van Maxwell op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Vanuit het noordwesten is er wat bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
0: 20 tot 23 graden. Ja, is ietsje kouder dan gisteren, maar op zich is het wel te doen, toch?
2: Zeker.
0: Fris lenteweer, zeggen we dan. Even geen zomer meer.
2: Ja.
0: Hey, we gaan zo meteen bellen met Sarah Jane, onze collega, want soms valt ze gewoon in hier bij de show. Mm-hmm. Maar die zit weer in een nieuwe show, in een nieuwe musical. The Little Big Things heet die. Ging in Koninklijk Theater Carré in première. Het is een Engelstalige voorstelling. En het gaat over het verhaal van Henry Fraser. Dat is een 17-jarige jongen die grotendeels verlamd raakt na een duik in de zee.
2: Oh.
0: Nou, hoe klinkt onze Sarah Jane nou in die show?

0: Die kan echt alles, hè?
1: Ja, deze meid. Heerlijk.
0: Ja. Ja. De Sarah Jane zo meteen aan de show in de morning show. Aan de lijn in de morning show. Zo, ik moet ook nog even wakker worden, Jasmine.
1: Sorry.
0: Ook nog even aan het bijkomen van Kitty Kotti gisteren.
1: Ja, jij was er ook, dus...
0: Ik was er ook, ja. Was wel heel leuk trouwens. En mochten we elkaar zijn tegengekomen, vond ik wel leuk. We kregen allemaal berichtjes achteraf van ja, ik zag je nog.
1: Ja.
0: Ja,
1: zeg dan wat.
0: Zeg dan wat, inderdaad. Toch even een knuffeltje, even hallo. Ja. Ja, je was zo fair.
1: Oh.
0: Jij was helemaal fair. Ja, ik heb jou niet meer geknuffeld. Nee. Je stond op het podium. Jasmine heeft onder andere de zoon van Bob Marley aangekondigd. Kimani Marley.
1: En mogen knuffelen.
0: En mogen knuffelen. Ja, ja. Hij zei ook iets over de show trouwens, die Kimani Marley.
2: Hey, this is Kimani Marley speaking. And you know it's all about NPO Blend. Make sure you keep it locked right here.
0: Right here, Rastafari. You don't know. Zullen straks ook iets van hem draaien. Chris Brown komt er ook aan met Fallin. En dit is Kanye West met Love Lockdown.

0: Een musical, en niet zomaar een musical. Begin deze week ging in Koninklijk Theater Carré de musical The Little Big Things in première. Een Engelstalige voorstelling over het waargebeurde verhaal van Henry Fraser. Het is een verhaal over een 17-jarige jongen die grotendeels verlamd raakt, of raakte, na een duik in de zee.
1: Ja, een belangrijke musical waar representatie een grote rol speelt. Wat mogen we van deze musical verwachten en wat maakt juist dit verhaal zo bijzonder? Zangeres, actrice en theatermaakster Sarah Jane Weidewos vertolkt de rol van Dr. Graham en hangt aan de lijn. Sarah Jane, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey, kun je ons kort meenemen in het verhaal van Henry Fraser die in deze musical verteld wordt?
2: Hij is dus een 17-jarige jongen op dat moment die op vakantie gaat. En een ongeluk heeft in de zee, waarbij hij dus grotendeels verlamd raakt. En dat is natuurlijk een hele traumatische ervaring. Niet alleen voor hem, maar ook voor de mensen om hem heen. En het verhaal van de musical vertelt eigenlijk dat verhaal, maar vooral hoe hij om moet gaan met deze tegenslag. En ook zijn familie en de mensen om hem heen, hoe dat impact heeft op iedereen om hem heen. En hoe je vooral ruimte moet gaan maken voor nieuwe mogelijkheden in een beperking, zeg maar. Dat is eigenlijk waar de musical over gaat. Maar het verhaal van Henry Fraser zelf is ook super interessant en inspirerend om te lezen. Hij heeft een boek geschreven en je kan hem gewoon overal vinden online. Dus naast de musical is het ook heel interessant om zijn eigen verhaal echt te lezen.
0: En de acteurs hebben dus vaak ook een beperking.
2: Ja, er zitten dus inderdaad in de musical zitten acteurs met een beperking. Zo zitten er mensen in een rolstoel, zit iemand in met een prothesebeen. Er zit een klein persoon in, dus er zitten heel veel mensen met een beperking in. Maar het is niet dat het heel dik erbovenop ligt, maar het is zeker zichtbaar en het is zeker voelbaar ook dat die mensen er zijn. Maar dat ze er mogen zijn en dat ze dit verhaal kunnen vertellen op deze manier is gewoon heel bijzonder, omdat het zijn gewoon mensen net als jij en ik. Maar hun leven is gewoon net iets meer uitdagender. Dus het is ook heel interessant om met deze mensen te werken, omdat je gewoon zoveel leert over de beperkingen en hoe jij als able-bodied person, zeg maar, in het leven staat en eigenlijk ook handelt vanuit alles wat je wel kan.
1: Ja.
2: Terwijl als je dan heel nauw met mensen gaat samenwerken die heel veel dingen niet kunnen die jij wel kan, dan pas word je eigenlijk bewust ervan en dan pas ga je inzien van, oh ja, run to the toilet bijvoorbeeld, of let's go run to the cafeteria, something like that. Dat is heel makkelijk gezegd, maar dat kan niet. Of ja, kom, pak even de trap. Dat kan niet.
1: Wat wij eigenlijk voor lief nemen, word je nu zeg maar met de neus op de feiten gedrukt dat dat voor iemand anders niet zo is.
2: Ja. En ja, je staat er niet zo heel snel bij stil. Ja. Als je niet die personen in je directe omgeving hebt. Uh-huh. Maar het is dus gewoon heel goed eigenlijk dat die mensen deze kans krijgen natuurlijk om in die musical te staan. Omdat het nu gewoon zichtbaar wordt dat ook zij heel goed zijn in wat ze doen. Mm-hmm. En niet beperkt hoeven te worden daarin. Ze zijn gewoon hartstikke goede acteurs, hartstikke goede vocalisten, zangeressen, zangers, die gewoon steengoed spelen. En heel goed het verhaal kunnen vertellen van iemand die dus een disability heeft.
1: Hey, Sarah Jane, wat is nou precies die rol, jouw personage, Dr. Graham?
2: Mm-hmm. Dr. Graham is eigenlijk het zonnestraaltje uit de voorstelling.
1: Nou, dat is op je lijf geschreven natuurlijk. Yeah. Hè?
2: Ja. Misschien. Ik denk het. Op het moment ben ik niet echt een zonnestraler.
1: Het is vroeg.
2: Maar nee, ja, het is een hele leuke rol om te spelen. Elke keer wanneer zij het podium opkomt, is er eigenlijk een soort stortvloed aan positiviteit en uplifting. Een uplifting gevoel wat ze achterlaat. Omdat zij speelt de arts van Henry Fraser. Op het moment dat hij dus verlamd raakt, dan moet hij natuurlijk belandt hij in het ziekenhuis. En ik ben de arts die hem eigenlijk een beetje er doorheen sleept. En dat begint eigenlijk gelijk al met een heel sterk nummer, waarvan jullie volgens mij net een stukje hebben laten horen. Uh-huh. Work of Heart.
0: Sarah Jane, die luistert naar ons, hè?
2: Ja, ik zat al klaar, inderdaad. Daarmee vertelt ze dus eigenlijk hoe zwaar het is om arts te zijn. Maar hoe fulfilling het ook is om deze baan te doen. Omdat je gewoon zoveel mensen hun leven mooier kan maken en beter kan maken. En positiever kan, ze kan een positief gevoel kan meegeven. Ondanks dat het soms heel zwaar is en heel, heel naar is. Heb jij wel die rol om ze toch iets mee te geven van positiviteit. En dat is eigenlijk wat Dr. Graham doet. Dus constant als zij het podium betreedt, geeft ze een stukje mee aan positiviteit. Ze maakt het iets lichter en iets minder pijnlijk en zwaar.
0: Klinkt als een mooie musical. The Little Big Things is dus tot en met 16 augustus te zien in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Sarah Jane, allerlaatste vraag. Ben je ook zo brak van Kitty Kotti?
2: Nou, ik had gewoon een voorstelling gisteren. Dus helaas kon ik niets doen met Kitty Kotti. Maar ik heb alles gevolgd wel. En ja, ik ben trots.
1: Ah.
0: En mooi dat je deze voorstelling doet. We komen binnenkort kijken. Will Smith en Drew Hill hoor je nu op NPO Blend.

0: gitaartje ook op deze nieuwe single van Chris Brown en Liam Thomas. Dit was Fallin.
1: Wake up call.
0: Het is weer tijd voor een wake up call. We gaan het hebben over

0: een uur. Maar voordat het zover is, is het nog eerst tijd voor de Power Pokoe! Ja, we hebben je hulp nodig, want deze week hebben we het thema vrijheid.
1: Yes,
0: eigenlijk vanwege
1: freedom.
0: Gisteren. Dit komt dus natuurlijk de herdenking en het vieren van de afschaffing van de slavernij. Maar herdenken is ook belangrijk en het vieren van de vrijheid is ook belangrijk. Dus freedom is het thema van deze week. En we hebben dus ook al Freedom gedraaid van Beyoncé en Kendrick Lamar. We hebben One Love gedraaid van Bob Marley. Ja. En Aretha Franklin met Think.
1: Ja. Dus ja, wat gaat het vandaag worden? Om nog heel even terug te komen op Bob Marley.
0: Ja.
1: Want dat wil ik natuurlijk nog wel even zeggen.
0: Dat je op het podium stond met de zoon van.
1: Ja, dat ik hem heb geknuffeld en zo.
0: Aha.
1: Maar dat hij ook wel een van mijn favoriete nummers van Bob Marley heeft gezongen.
0: Kimani Marley.
1: Ja, Kimani Marley. En dat is ook een liedje wat ik altijd met Jax zing. Ik ga je een klein stukje laten horen.
0: Via je telefoon.
1: Ja, via mijn telefoon.
0: It's gonna be alright. It's gonna be alright. About a thing.
1: Is toch heerlijk dit?
0: Dat is heel lekker, ja. Terwijl jij je telefoon bij de microfoon houdt, Jasmine, moeten we mensen even vragen om onze berichtjes te sturen.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn als jij zoiets hebt van, wat wordt de power pokoe van vandaag? Ja. Wat geeft mij het gevoel van vrijheid? Of van, ik denk, oh ja, deze track moet je echt laten horen. Stuur het dan, dat kan dan via de NPO Luister-app. Klik op Blend en stuur een berichtje of zing een stukje. Dat kan natuurlijk ook, vinden we ook hartstikke gezellig. Maar laat ons weten welke track wij moeten draaien.
2: Let me tell you.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
0: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
2: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
0: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: De La Soul hoor je zo meteen in de morningshow op NBO Blend. En nu City High met What Would You Do?

0: fat van De La Soul. Ja, dat zijn complimenten. Ze noemen het baby fat. Ja, dat is gewoon een goede term om even aan te duiden dat het mooi en rond is.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Het is alweer 9 over 9 op je donderdagochtend. Dia di bandera. Feliz dia di bandera.
2: En de hymno.
0: En de hymno. Kan je zingen eigenlijk, het volkslied van Curaçao?
2: Ja, maar niet zo heel goed.
0: Dus ik gooi even een gampje op je stem. Here we go.
2: Nee, daar is het echt te vroeg voor.
0: Oh, wat jammer. Dan doen we dit. Powerpokoe. Het is weer tijd voor de Powerpokoe. Want van goede muziek krijg je goede energie. En die kan je vast ook wel gebruiken op de dag na Kitty Kotti. Wij zitten hier ook een beetje brak in de studio. Dus wie weet kan je wel wat power gebruiken.
2: Zeker.
0: En die krijg je in een vorm van een vrijheidsplaat.
2: Ja. Een vrijheidspraat, inderdaad, dat is het thema, freedom. En nou, er zijn wel wat reacties binnengekomen. Roberto die zegt bijvoorbeeld freedom van Akon.
0: Oké, okay, goeie, mm-hmm. Zeker.
2: Deborah zegt free van Itana.
0: Oké, okay, ja, een beetje langzame reggae-achtige plaat.
2: Maar er zijn wel meerdere Itana die gestemd hebben op deze.
0: Oké, okay, we hebben één plaat waar heel veel op gestemd is.
2: Ja.
0: En dat is...
2: Free Your Mind van En Vogue. Free your

0: Van Mario, die we ook kennen van Let Me Love You. Ja, dit was de allereerste, Just a Friend 2002. En leuk om daarover te melden. 2 jaar eerder werd die aangeboden aan Usher. Die maakte zelfs een versie, maar vervolgens wilden ze die niet uitbrengen. En zo is hij beland bij Mario. En is het zijn debuut geworden, waardoor iedereen dacht van ja, dit is wel een goede R&B-artiest.
1: En is het toch nog goed gekomen?
0: Waar we meer mee willen. Ja, ja, over goed gekomen. YouTube was eerst voor iets heel anders bedoeld, las ik net.
1: Ja, dus ik volg zo'n WhatsApp-kanaal. Nutteloze feitjes.
0: Ja.
1: Vind ik grappig. En daarin stond dat YouTube dus inderdaad was begonnen als een datingsite.
0: Als een datingsite?
1: Ja, en ze probeerden dus mensen te werven. Ze hebben zelfs vrouwen $20 aangeboden om video's up te loaden.
0: Ja.
1: Niemand reageerde.
0: Oh.
1: Dus toen zijn ze van het hele datinggebeuren afgestapt. En is het nu het platform wat het nu,
0: wat
1: is,
0: het nu is.
1: Dus dat iedereen
0: dus
1: iets kan
0: YouTube
1: uploaden.
0: Dus YouTube zou eigenlijk een datingsite zijn.
1: Ja.
0: Maar dan met filmpjes voor elkaar of zo.
1: Ja, om jezelf voor te stellen. Van hey, hi, ik ben Cubaan en ik hou van muziek en lalala.
0: Oh ja.
1: Dat. Maar,
0: Over daten gesproken.
1: Over daten gesproken.
2: Single and ready to mingle.
0: Ja! Het item waar mensen op zaten te wachten. Het item dat we elke maandag deden.
1: Ik word echt toch zo blij van dit deuntje, toch eerlijk. Want je weet hoe invested ik ben in jouw liefdesleven, Q.
0: Ja. Ja,
1: en
0: ik
1: gun jou de wereld. Ik gun jou een prachtig, leuke, lieve, zorgzame vrouw. Hè, die jou neemt zoals je bent.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar dat is er nog niet.
0: En dat is lief van je. Nee, dat is er nog niet. Ik ga vandaag wel naar het concert van Bruno Mars.
1: Met iemand.
0: Ja, dus
1: een
0: wie
1: vrouw.
0: Weet een update daarover.
1: Oh.
0: Maar we zitten hier niet alleen in de studio.
1: Nee. Ik omring mij met single men op dit moment.
3: Zeker
1: Cuba
3: weten.
1: En Rowan, onze producer.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, het is wel leuk, want Q is nu heel blij. Want nu shift ik even de aandacht van hem naar jou.
3: Gaan we het even over mij hebben, hè?
1: Ja, hoe staat het daarmee?
3: Met met mijn dateleven?
1: Ja.
3: Nou, heel toevallig heb ik vanavond een date.
0: Met wie?
3: Ja, moet voor, achternaam, woonplaats, dat ga ik niet noemen.
1: Ik zou het niet doen, hoor, want Q heeft daar altijd last van gehad.
0: Oké, we noemen er even Angela. Okay.
3: Het is wel iemand... Angela, kom je ook met zo'n naam aan.
0: Heb je een betere naam?
3: Ja, ik heb wel... Nee, we... Laten we er even Angela noemen. Nee, Angela, ja.
0: Angela, ja?
3: Op werk ontmoet wel.
0: Angela heb je op werk ontmoet.
1: Maar
0: Angela
1: dat
0: heb
1: ik
0: op
1: werk eigenlijk ontmoet.
0: Daar heb ik weer een rol in gespeeld.
3: Jij hebt hier een heel, heel groot aandeel in.
0: We hadden een werkfeestje en ik stond daar te draaien met DJ Eileen Valerie.
3: Ja.
0: En dat was hartstikke leuk. Polonaises, gekke dingen, follow the leader.
1: Dus
0: dat
1: de vibe was lekker.
0: Ja, en daar heb jij dus een klik gehad met iemand.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, die we nu even Angela noemen.
3: Die noemen we nu even Angela. Ja, en we gaan vanavond wat drinken en wat doen.
1: Maar wat doen?
3: Ja.
0: Boem, boem dingen.
3: Maar ik denk dat...
1: Een
3: activiteit.
1: Een
3: activiteit, ja. Een sportieve activiteit. Ja, maar als ik ga noemen wat dat is...
1: Dan weet zij ook meteen dat we het over haar hebben.
3: Dat?
0: Weet zij al wat jullie gaan doen?
3: Ja.
0: Oh, dan kan je het wel noemen.
3: Ja, maar dan weet heel
1: collega's.
3: Nederland ook waar ik vanavond ben.
0: Oh, het is er niet gewoon...
3: Nou, het is wel iets specifieks.
0: Ah, oh. Je gaat padellen.
3: Nee.
1: Kijk hoe erg jij bent.
3: Ja, je probeert het wel,
1: wel
3: uit te trekken. Nee, maar ik heb er wel zin in. Ik vind het ook wel spannend.
0: Maar dus gaat het een sportieve activiteit doen vanavond. En daarvoor ga je eten.
3: Ja.
1: Oké, anyway. Heeft het potentie?
3: Zo, ik heb mijn eerste
1: date vanavond. Hè? Ja, ik gun het
3: gewoon. Ja hoor, het lijkt me heel erg leuk. Maar dat gaan we allemaal zien.
1: Okay.
0: Krijgen we morgen een update?
3: Ja, dat is goed.
0: Oké, okay. Nou, dat en meer morgen in de morning show.
1: Heel
0: Nicolani en Usher. Should I never...

0: Met de scratches van DJ Premier, Gangstar hoorde je met Full Clip op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris, 20 tot 23 graden.
3: Caribbean Classic.
0: De zon komt in ieder geval uit je speakers met de Caribbean Classic van vandaag. Ja, gisteren stond Yasmine op het podium. Mocht ze verschillende artiesten aankondigen. Ja. Bij het Kitty Kotti Festival in Amsterdam. Het grootste Kitty Kotti Festival van Nederland. 30.000 mensen waren er wellicht. Werden er in ieder geval voorspeld.
2: Ja.
0: En het was vol, dus ik denk dat die wel gehaald zijn.
2: Denk het
0: dat
2: ook
0: getal,
2: wel,
0: ja. Dat wel gehaald is. Toch? Want zelfs tot en met in de tram en de metro was het bomvol gisteravond.
2: Het was echt zo nokkie vol. Je kent wel die beelden die van Azië en zo zie toch, dat mensen zichzelf nog helemaal zo erin wurmen.
0: Nog een beetje erbij proppen.
2: Nou,
0: dat er in Japan zo iemand is die ingehuurd is om die laatste mensen nog even erbij te duwen.
2: Ik heb serieus iemand echt de tram in moeten duwen.
0: Oh, wauw.
2: Ja, ja, toen ik uitstapte, toen duwde ik hem zo nog naar binnen.
0: Oh,
2: zodat die deur goed dicht kon. Ja, dus zo druk was het gisteren, maar het was wel echt een feestje.
0: Ja, want wie heb je allemaal aangekondigd?
2: Ik heb Stanley Clementina aangekondigd. Ik heb Kev aangekondigd. En ik heb natuurlijk ook, Kimani Marley, een van de kinderen van Bob Marley, mogen aankondigen. Hij was de afsluiter van de avond. En ik moet ook wel echt zeggen, hij maakte het goed af, het feest.
0: Ja. Maar nog even terug naar die Kev. Die komt van Curaçao.
2: Ja.
0: Je hebt je Curaçao oorbellen in. Je hebt je Curaçao t-shirt aan.
2: Mm-hmm.
0: Want vandaag is het de dag van de vlag van Curaçao.
2: Yes, en ons volkslied. Dus het is Dia de Bandera en onze hymne.
0: Ja.
2: Dus en Kev die heeft wel echt alle vlaggen, alle Curaçaose vlaggen heeft hij laten zwaaien.
0: Laten komen.
2: Ja, dat was wel heel grappig om te zien. Dus zodra hij optrad kwamen alle Curaçaoenaars zo naar voren en stonden heel trots mee te zingen.
0: Hij heeft ook een liedje gemaakt over Curaçao. Jui de Curaçao.
2: Jui Curaçao. Jui Curaçao Mita.
0: Dus eigenlijk, ik kom van Curaçao.
2: Ik ben een kind van Curaçao.
4: Hey yo, this is Kev. And you're listening to The Morning Show on NPO Blends. Stay blessed.

0: Soms zitten we mee te zingen en vergeten we dat we ook nog radio moeten maken. I wanna, I
1: wanna know Joe.
0: Ja, het is toch alweer een half jaar geleden of zo dat hij hier was met Drew Hill. Toch? Dat, in de Ahoy in Rotterdam.
1: Helaas was ik er niet. Ik wilde wel heel graag gaan. Oh. Want ik had wel zoiets van, ik heb deze man zijn cd's nog steeds in mijn huis liggen.
0: Ja.
1: Ik gleed op zijn muziek.
0: Je gleed... Oké.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar vooral die cd, My Name is Joe.
1: Ja.
0: Ja, ik krijg een rode kop ervan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik zie het.
0: Ja, ik interpreteer het even verkeerd, denk ik. Maar goed, zal ik iets anders vertellen?
1: Ja, vertel.
0: Want wij zijn laatst naar Jodeci geweest.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb vernomen dat die organisatie weer een mooie R&B-concert gaat organiseren. Met andere groepen of groepen of mensen. Of,
1: nou.
0: Ja, dus daar kijk ik wel naar uit, toch?
1: Ja, want het was een succes.
0: Jodeci was echt te gek.
1: Het was echt een feestje, ja.
0: En
1: ja.
0: Eigenlijk was het vooral een feestje omdat ze er gewoon waren. Al waren het er drie van de vier.
1: Ja, precies.
0: Maar dat je ze gewoon bij elkaar ziet, toch? En dat Casey vooral nog heel erg goed bij stem is.
1: Ja, Jojo, daar hebben we het even niet over.
0: Die liep een beetje ziek.
1: Paul's een oude man.
0: Ja.
1: Maar het was echt een feestje en iedereen... Het leek echt alsof we aan het stappen waren, weet je? We gingen uit. En iedereen
0: je kwam ook al die mensen van vroeger tegen, toch?
1: Keihard aan het meezingen.
0: Waren er allemaal.
1: Mannen, vrouwen, iedereen was gewoon los aan het gaan. Het
0: en voor het eerst zei iemand tegen me... Dus soms heb ik dan Cuba en soms word ik aangesproken op de vorige radiozender waar ik werkte.
1: Ja.
0: Maar dat iemand zei, hey, Van Blend! Het was de eerste keer dat iemand zo naar me toe kwam.
1: Yes.
0: En ze wijzen altijd naar je, alsof je het zelf niet weet.
1: Ja,
0: weet
1: ja,
0: wel?
1: Ja. Hey!
0: Jij bent Van!
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: En jij bent aangeraakt door een van de mannen van Jodeci.
1: Ja. Het was mijn missie om weer een high five te krijgen van Casey. Want dat is jaren geleden gebeurd. Toen ik flauw viel tijdens het concert. En nu dacht ik, nu sta ik helemaal vooraan. Kom op met die high five. Maar hij deed het maar niet. Uiteindelijk heeft Mr. Delvin mij een handje gegeven.
0: Oh.
1: Dus toen was ik prima en toen kon ik naar huis.
0: Maar je wilde eigenlijk een handje van Casey?
1: Ja, om het af te maken. Je weet toch, het verhaal mooi
0: dat
1: rond.
0: Het verhaal mooi rond, inderdaad.
1: Ja, maar goed.
0: Over rond gesproken, we moeten nog even terugblikken op de dingen, mooie dingen die zijn gebeurd in deze show.
1: Mm-hmm.
0: Onder andere dat we onze producer Rohan even met de billen bloot hebben laten gaan over zijn date vanavond.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk ook, waar we het net ook over hadden, het is vandaag Dia de Bandera, de dag van de vlag.
1: Ja.
0: En eigenlijk ook van het volkslied van Curaçao dat jij niet wilde zingen.
1: Nou zeg, ik ben niet zo goed bij stem.
0: Oh, ik wou bijna de gram erbij gooien dat je zei, nou, ik doe het wel gewoon.
1: Nee, andere mensen kunnen dat echt veel beter dan ik.
0: Het gaat dus over de eerste bijeenkomst van de Eilandraad in 1951.
1: Ja, en daarom spraken we vanochtend met Angeline Blijden. Met haar initiatief

0: Nos Orgullo, Nos Futuro brengt zijn kinderen samen om hen meer te leren over de Curaçaose cultuur, de taal en de geschiedenis. Een prachtig initiatief, maar ook heel belangrijk natuurlijk. En zo legde Angelina dat vanochtend even uit.
1: Het is meer dan alleen maar talen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Het is een stukje trots. Wanneer je trots bent, groei je in je zelfvertrouwen. Het is je geschiedenis, het is je verhaal. Ik sprak laatst met iemand en we hadden het erover dat als je weet waar je vandaan komt, dat je in het leven ook gewoon beter weet waar je naartoe gaat.
2: Ja, dat is wel een beetje zo, hè?
0: Absoluut. Ja, het is een succes en dat blijkt. En jij kunt contact met haar opnemen via de socials.
3: Right here.

0: Yasmina.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: daarom is het 8 voor 10 geworden. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Nog heel even, want we gaan het stokje doorgeven aan Jamie Joy.
1: Good morning,
2: Jamie Joy.
1: Hey, ik heb een stiekem een beetje naar jullie geluisterd, hè. Maar op een schaal van 1 tot 10, hoe fit zijn jullie?
0: Klinken we brak?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, oké.
1: Maar ik dacht, je bent wakker gebleven voor voetbal dinsdag. Gisteren Katy Cotty gevierd. Ja. Je staat vroeg op voor de Morning Show.
0: Vanavond Bruno Mars.
1: Ook nog.
2: Ja. Ik zou weer naar de studio bij Goede Tijden.
1: Ja. Het is pittig. Ja.
0: Maar ik denk altijd, dan heb je tenminste iets te vertellen, toch?
1: Ja, dat wel. Ja, oh, daar doen we het voor.
0: Ja, daar doen we het wel voor.
2: Ik wil zeggen, mijn wekker ging vanmorgen en ik was alleen maar aan het snoezen. Nee, niet nu. Op een gegeven moment dacht ik, hoe laat is het eigenlijk?
1: Nee,
2: moet ik opstaan en rennen. En normaal kan ik rennen, maar dat lukte vandaag gewoon niet.
1: Nee.
2: Ik stapte in mijn bed en ik dacht, oh, hele zware benen.
1: Ja.
2: Ik heb gisteren de hele dag op mijn benen gestaan.
1: Ja,
2: dat was echt te gek bij Katy Cotty, maar ik ben wel echt brak. Ja. Dus een schaal van 1 tot 10, nou, laat het een 4 geven.
1: Jij?
2: Ben ik heel eerlijk.
0: Ja, ik zit wel over 7, denk ik.
1: Oh, jij hebt meer energie. Nou, weet je wat is? Ik dacht, als je zit te luisteren, dan kun je je vast zo voelen als Jasmin en Cuba. Dus ik ga het even rustig aan beginnen. Deze donderdag, bijna het week, kan je nog even koffie pakken. En dan tegen de tijd dat die cafeïne inkikt,
0: dan
1: gaan we gassen.
2: Knallen.
0: En is er al een track van, jij bent op zoek naar de Essentials van Ja Rule.
1: Oh, ja.
0: Is er al een solo track van hem ingediend bij
1: nog
0: je?
1: Nog steeds niet.
0: Nee,
1: we hebben I'm Real, Always on Time. En oh, ik vergeet iedere keer de track van de dag ervoor.
2: Maar zijn we dan niet tot de conclusie gekomen dat hij gewoon beter is met
0: Ashanti of iemand anders erbij?
1: Ja, die conclusie had ik sowieso eigenlijk al. Maar ik hoopte dat iemand anders me van gedachten zou veranderen.
0: Oh, ik zit opeens aan die New York te denken trouwens. Maar is ook met Jada Kiss en Fat Joe natuurlijk. I'm from New York. Was zo'n
1: dus weer niet alleen. Ja, en gisteren kwam dus met Lil Mo en Vita. Die kwam erbij.
0: Ah, ja.
1: Me?
0: Ja, put it on me.
1: Ja.
0: Baby girl, put it on me.
1: Ja, wel ook een goeie. Maar ja, nog geen solo.
0: Nee, dus inderdaad. Ik zit wel even te kijken van wat draaien we hier aan soloplaten van Ja Rule.
1: Wat vind jij de beste plaat van Ja Rule?
0: De beste plaat? Oeh. Ja, we hebben Living It Up vanochtend gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: Die is ook wel lekker.
1: Staat er nog niet in. En jij, Jasmin?
2: Ja, ik hou toch echt van de combinatie van hem en Ashanti.
1: Ja, hè?
2: Ja, dat vind ik gewoon echt cute.
1: Ik vind het heel leuk voor Ashanti dat ze met Nelly is. Maar ja. Ashanti en Ja Rule,
2: dat gaf toch wel een beetje die spice. Ja.
0: Oh, daar heb ik nog een juicy story over.
1: Oh.
0: Dus Irv Gotti, de platenbaas van Murder Inc. Dus de grote vriend van Ja Rule en zijn platenbaas. En ook die van Ashanti. Die had dus iets met Ashanti.
1: Huh?
0: En die zat op een gegeven moment een NBA-game te kijken. Een basketbalwedstrijd. En daar werd opeens omgeroepen van... Oh, er is even commotie. Oh, nu komt Ashanti met Nelly komt hier hand in hand binnenlopen. En zo kwam hij erachter dat hij niet meer met Ashanti was.
1: Echt? Heerlijk.
0: Ja.
1: Oh, wat heftig.
0: Ja.
2: Is ook een manier om het uit te maken.
0: Toch zit je gewoon tv te kijken, s'avonds laat.
2: Zie je gewoon je
0: vrouw. Basketbal kijken.
1: Ik kan het bijna niet geloven. Is het niet nep?
0: Nee, hij heeft het bij Drink Champs verteld. En Ja Rule was ook helemaal van wow.
1: Maar nu wil ik
0: Ashanti's
1: POV nog. Kan je die even uitzoeken?
0: Ja, hoe was het bij haar inderdaad? Ja, ik weet het niet. En ze zijn toen uit elkaar gegaan.
2: Ja.
0: En toen zijn ze op een podium, zijn Ashanti en Nelly weer samengekomen.
1: Oh.
0: Toen stond hij aan de ene kant, zij aan de andere kant. En ze waren bij een show van iemand anders. En toen zijn ze achterdoor naar elkaar toegelopen. Ik geloof Nelly naar Ashanti.
1: Ja.
0: En vanaf dat moment hadden ze weer contact. Want ze hadden dus jaren geen contact ook in die tussentijd.
1: Ja, en nu hebben ze een
2: heel
1: kindje,
2: leuk.
1: Toch? Ja, en een reality-serie ook.
2: Ook nog. Nou, kijk eens.
0: Weet je ook weer Kareem Hayes, kindje van die twee?
1: Hoe?
0: Ja, iets met Kareem Hayes. Maar
1: ik hoor het al, voor de juice moet je bij Cuba zijn.
2: Maar echt, seriously.
0: Maar wel Jamie Joy zometeen met Jamie's Jams vanaf 10 uur en tot 1 uur. Heel veel succes alvast, we gaan luisteren.
1: Gezellig.
0: En genieten ervan. En we hebben er nog eentje net voor de headlines van 10 uur. Jay-Z en Pharrell met Excuse Me Miss. Jasmin, ik zie je...
2: Volgende week.
0: Maandag weer.
1: Ajo.
0: Gezellig, ajo.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

weer gewoon, ja, de goede muziek zoals je gewend bent. Ik beloof het. Blackstreet komt eraan, maar eerst een track van twee artiesten die allebei een hele eigen stijl hebben. Op dit nummer komt dat perfect samen. SZA en Will met Need to Know. Good morning!

Ik voelde het meteen, want wie heeft eigenlijk bedacht dat een werkdag van 9 tot 5 normaal is? Vervolgens je kinderen om 2 uur uit school halen, er moet gegeten worden, je huishouden wacht op je, je wil misschien nog sporten, boodschappen doen, een zwemles, et

dat decennium. Als je het mij vraagt, is daar de mooiste muziek gemaakt. Maar er gebeurde nog veel meer op tv en in de rest van de wereld. En dat hoor je zo meteen bij Blend Memories. Eerst de Jackson 5 met I Want You Back bij Blend. Good morning.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.

0: Memories.
1: Stel je voor, je moet nog geduld hebben als je iemand wil bellen. Er is geen internet en als je een nummer nog een keer wil horen, dan moet je die opnemen op de radio. Ooit was dit de realiteit. Welkom in 1994. Ja, een jaar vol iconische muziek, memorabele televisie en wereldnieuws dat geschiedenis schreef.
2: TV.
1: In 94 wordt gezien als een van de beste filmjaren ooit. In de bioscoop draaiden The Lion King, Forrest Gump, Pulp Fiction, The Shawshank Redemption, the list goes on and on. Maar ook op televisie gebeurde er iets bijzonders. We maakten namelijk voor het eerst kennis met, ja, misschien wel de bekendste vriendengroep ooit.
3: Ew, ew, ew, ew, ew, ew, ew, ew.
4: What?
3: Ugly naked guy got a thigh master.
4: Has anybody seen my engagement ring?
5: Yeah, it's beautiful.
1: Friends, nu 30 jaar later wordt het nog steeds heel veel gestreamd. En hoe kan dat ook anders, hè? Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey en natuurlijk Phoebe. Ja, die hebben in ieder geval wel een plekje in mijn hart, hoor.
3: Ew, ew, ew, ew.
2: Nieuws.
1: 1994 was ook het jaar waarin Nelson Mandela werd beëdigd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dat was niet niks. En nu tientallen jaren van apartheid betekende dat een historisch keerpunt. Niet alleen voor het land zelf, maar eigenlijk voor de hele wereld.
6: More than 300 years of white domination ended for good with the swearing in of Nelson Mandela as this African nation's first black president.
7: So help me God.
6: He was the most famous opponent of the brutal racist system of apartheid. Imprisoned 27 years.
2: Music.
1: En dan de muziek. De jaren 90 waren natuurlijk op hun best. R&B kreeg steeds meer een eigen geluid. En een van de tracks

Weet jij nog wat de allereerste cd was die je kocht? Die van mij vond ik bij de Free Record Shop met mijn eerste zakgeld. En ik had eigenlijk geen idee wat ik moest kopen. Ik keek naar de albums en toen zag ik een plaatje en eentje viel mij gelijk op. Door een groene outfit die gewoon van de achtergrond sprong. Ik kende er niet, maar ik ging het even luisteren, want dat kon toen nog, met een koptelefoon op. En ik was meteen verkocht. Het album heet Songs in E Minor. Ik schreef er netjes mijn naam op en ik heb hem nog steeds. Je hoort er nu bij Blend. Dit is Alicia Keys met Girlfriend.

graden en regen. Nou, dat is hem ook niet hoor. Je luistert naar Blend met Jamie Joy. Want die vertrouwde mannenstem van je is met vakantie. Nio komt eraan, maar eerst Her met Something Keep Pulling Me Back.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app. Luister deze track samen met Lil Mo en Vito. Die moet in de top 5. En hij had gelijk. We hebben de eerste 3 tracks van Ja Rule. Die hebben we. Maar welke mis je nog? Die 1 na laatste spot vandaag. Laat het me weten in de NPO Luister app. Welke track van Ja Rule moet absoluut in die top 5 meest iconische tracks? Ik hoor het graag van je. De NPO Luister app is waar je moet wezen.
1: Ever been in love?
2: Come on.
1: Yeah. Are you ready for something real?
2: Say what?
1: Cause it can't be fake. This ain't no Come game. On. You gotta be with me for real. Cause it's real out here. So make up your mind.

we zijn al over de helft deze week. En ik heb inmiddels I'm Real kunnen toevoegen. Samen met Jennifer Lopez. Op nummer 2 staat Always On Time met Ashanti. En op nummer 3 Put It On Me met Lil Mo en Vita. En je hoort het al, het zijn allemaal samenwerkingen. Ik vroeg me af, komt er nog een solo-track van Ja Rule? Want hij heeft natuurlijk wel meer gemaakt dan alleen maar samenwerkingen. Ook al is hij daar heel goed in. Nou, daar komt vandaag verandering in. Onder andere dankzij Suzanne. Die komt met een track en ze heeft gelijk. Deze mag niet ontbreken in de top 5 meest iconische tracks van Ja Rule. Morgen nummer 5, de laatste kans. Dus als jij er nog eentje hebt waarvan je denkt, hey, die moet er ook in, slijt in de NPO-luister-app. Maar eerst op nummer 4,

0: weer.
1: Hallo.
0: Hey girl.
1: Welke is het, hè? Ja, zoveel knoppies.
0: Mic openzetten.
1: Ja, gaat goed. Ik ben gisteren natuurlijk even Kitty Kottie gevierd.
0: Ja.
1: En dan moest ik dus uit de show door, want ik zit hier altijd van 1 tot 4. En dan ja, toch even vieren, maar dan wil ik ook weer net iets te veel. Ik ben helemaal kapot, merk ik.
0: Maar had jij ook, want dat zei ik tegen Cuba vanochtend, had jij ook voetbal gekeken dinsdag?
1: Nee.
0: Dat
1: nee, maar ik ben iemand, ik probeer het te vermijden, maar dat gaat niet. Want mijn vriend is echt, zeg maar, fanatiek voetbalfanaat. Mm-hmm. En die heeft een Scorrito-score. Dus we zitten er ook in voor het geld. En ik denk wel, we willen een nieuw paar schoenen. Dus oké, laten we dan
0: gaat
1: maar samen
0: het een
1: kijken.
0: Goed?
1: Het ging goed, maar volgens mij staan er nu allemaal soort van schoonmoeders in de top. Die gewoon echt met AI dat even hebben ingevuld. Terwijl al die mensen die echt dag in dag uit voetbal volgen, die staan achterin.
0: Nee, maar
1: dus
0: ik
1: gaat
0: dacht
1: minder
0: dus,
1: goed. Ja.
0: Ik kan me best voorstellen, ook als je luistert, dat je gewoon kapot bent vandaag. Want het is sowieso donderdag. Dan ben je al moeier, ben je toe aan het weekend.
1: Ja.
0: Misschien ben je wakker gebleven voor voetbal. Heb je gisteren Kitty Kottie gevierd. Het is een intense week.
1: En ik merk ook, ik ben ook heel gevoelig voor het weer. Ik vind dit zo ongezellig.
0: Dat ook nog eens.
1: Het is een soort van grauw en miesert. En het is, ja. Dus ik merk dat ik ben een beetje laag in mijn energie. En ik heb dan altijd één track die ik dan even wil beluisteren om mezelf wakker te schudden. Ga ik zo meteen doen. Direct naar het nieuws.
0: Kan je een hint geven?
1: Janet Jackson zit erin.
0: Oké,
1: en High Tunes zijn altijd best wel

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont, Siana.
2: Goedemiddag. Gezellig dat je er weer bent. Ga zo wat good vibes jouw kant op sturen met Mary J. Blige. Eerst even die speakers testen. Janet Jackson en Luther Vandross.

producer uit Chicago die eigenlijk liever wilde rappen. Brandy die was er zelf niet blij bij, Timbaland al helemaal niet. Die is gewoon helemaal van het project afgestapt na die beslissing. En terwijl die producer dit nummer voor haar maakte, bracht hij in dezelfde periode zijn allereerste album uit, The College Dropout. Ja, en die heeft het natuurlijk ook best aardig gedaan, hè? Dus achteraf gezien was het misschien helemaal niet slecht voor Brandy dat hij op die samenwerking zat. Want wat de reden ook was, het werd wel een grote hit. Je hoort hem zo, eerst Trey Songz met Nana. Dit is Blend. Put your hands in the air, Trigger.

wat een productie. Ryan, Leslie, Cassie en Fabulous. Addiction hoor je bij ons op Blend. En zometeen hoor je ook Lightwork van Elmeen. My Lovin', You're Never...

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Pond, Siana.
2: Yes, met de lekkerste line-up om de werktijd. John Legend, Usher en zometeen de grondlegger van de Neo Soul. Check de NPO Luister-app, dan weet je wie ik bedoel.

D'Angelo en zijn album Voodoo is een meesterwerk. Ik weet niet of je hem ooit van begin tot eind hebt beluisterd. Je belandt bijna in een soort van hypnose. En wel lastig kiezen. Ik heb natuurlijk twee tracks voor je meegenomen, waarvan hij van eentje trouwens een beetje spijt heeft. Vertel ik je zo. Eerst even allebei laten horen natuurlijk. We beginnen aan de A-kant met Devil's Pie.

een prachtige videoclip. Al had hij er achteraf wel spijt van. Want iedereen had het vooral over zijn buikspieren en zijn uiterlijk. En niet over de muziek. Ga nou niet die videoclip opzoeken. Dat kan zo meteen nog. Je moet eerst stemmen, want die stembus gaat zo dicht. En ik kan je nu vertellen, het gaat gelijk op. Dus wel stemmen, anders hoor je zo niet je favoriet.

zo'n goede track. Maar ja, je komt er niet helemaal uit, zie ik. Want het gaat redelijk gelijk op. Al zit er een, ja, toch wel een hele kleine verschil tussen. 58% wil D'Angelo zien bij Untitled, How Does It Feel? Het is 7 minuten lang. En ik denk dat je dat niet erg gaat vinden, want hij is er natuurlijk niet meer. Bizar ook dat hij er gewoon niet meer is. Het is in oktober, denk ik. Zullen we even kijken? 14 oktober. Ja, 14 oktober is het exact 10 jaar terug, dus dat duurt nog wel even. Maar ik ben blij dat we zijn muziek nog hebben op Blend. Is hij toch nog een beetje bij ons, toch? Dankjewel voor alle stemmen. Tof om te zien dat iedereen die NPO Luister-app heeft gedownload. Ik ga mijn mond houden. Dit is D'Angelo. Ik weet het, ik ga mijn bek. Ik ga even een video erbij klappen. Je moet maar zien wat je zelf doet.

Holland en Lil Wayne. En zometeen een liefdesliedje van Maya. Was trouwens ooit mijn liedje voor een oude vlam voor mij. Fallen van Maya. Ja, ik vind het een heel mooi liedje. Hij was er zelf niet zo blij mee. Hij vond de track niet heel bijzonder. Maar goed, hij vond mij ook mooier met stijlhaar dan met mijn natuurlijke krullen. Dus je snapt wel dat die relatie niet heel erg lang heeft geduurd, hè? Zometeen een nieuwe uithaal. Zorg dat je hem niet meerst. Eerst wat flavor in je ear.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont, Siana.
2: En dan is het alweer 3 uur geweest. We vliegen samen door de dag, zeg. Nog eventjes en het zit erop. Déjà vu komt eraan na Ruffens. Dit is No More.

0: winst gaat pakken als je niet snel bent.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: Ja, je kan weer meespelen met de uithaal. Ik laat je zo een fractie van een stem horen van een hele herkenbare uithaal. En aan jou de vraag wie dit zong en op welke track. Ja? Without further ado. Vandaag gaat het om deze artiest. Let goed op, dit is hem. Ja, hij is heel kort, hè? Maar dat, ja, ik kreeg commentaar dat die andere te makkelijk was. Dus nog één keer. Ik ga niet te veel verklappen. Even kijken of je er zo uitkomt. Wie dacht je net te horen? Naam van de track en de artiest, alsjeblieft. Laat het me weten in de NPO-luister-app. En ik weet het, misschien zit je in de auto, dan moet je niet op je telefoon zitten. Ik wil je niet die boete laten pakken. Maar ik wil je wel de shine geven, toch? Humphrey, geef mensen tenminste een kans. Dit is Ja Rule en Ashanti. Yeah.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hele goedemiddag, je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
2: Hallootjes.
1: Dat is even geleden.
2: Ja, maar we zijn er weer.
1: Gezellig.
2: Ja, ja.
1: We gaan er een mooie van maken. Je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de twee opties in Goed Gejat. Met vandaag Outkast met Miss Jackson uit het jaar 2000.

0: laat eventjes je stem weten via de NPO Luister-app of door eventjes naar de Instagram van NPO Blend te gaan. En misschien hoor je jouw keuze dan zometeen terug.
1: NTR, Serginho en Howard.
0: Sierra en Missy Elliott hoor je zometeen met Work. Maar eerst de man die vandaag in de Amsterdam Arena staat. Bruno Mars met I Just Might.

0: At Work. En Missy Elliott, die was gisteren jarig. Die is 55 jaar geworden. Jullie schelen niet veel.
1: Nee, een paar maandjes.
0: Leuk, man.
1: Ja, toch.
2: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Je luistert inderdaad naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En dat samen met Serginho en Howard.
1: Hallootjes.
0: Het is donderdag 2 juli. Gisteren was het natuurlijk Kitty Kotti Emancipation Day.
1: En Abolition. Dia di Abolition.
0: Ik was eventjes aan het vechten, maar Dia di Abolition. Wat heb je gedaan?
1: Ik heb mijn voorstelling Peper en Zuur voor het laatst gespeeld in Theater Diligentia te Den Haag.
0: Voor het laatst? Er is toch nog een andere show, een grote show op komst?
1: Ja, maar die kan ik pas bevestigen als die helemaal 100% bevestigd is.
0: Okay.
1: Maar dit was de laatste van de tour. En dat was een hele leuke voorstelling.
0: Emotioneel?
1: Het was wel emo, ja. Want je bent in januari zijn we begonnen met het maken van dit ding. En dan weet je al, 1 juli doen we die laatste. En die datum lijkt de hele tijd heel ver weg.
0: Ja.
1: En ineens was hij er vrij snel. Vooral ook omdat vorige week 2 shows zijn gecanceld vanwege de hittegolf.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dan mis je in 1 keer 2 shows. Dus dan is... Ja, dan ben je ineens bij die laatste.
0: Ja,
1: dus
0: klopt.
1: Dat is wel gek.
0: En die 2 worden niet ingehaald?
1: 1 van de 2 wel. Die andere helaas kan niet.
0: En dan krijgen de mensen die hebben gewoon pech. Die krijgen gewoon...
1: Dan kunnen ze een andere voorstelling kiezen of zo.
0: Ah, oké, op die manier.
1: Okay. En dinsdag speelden we hem in het Bijlmer Park Theater. En dat was een feestje.
0: Ja, was het leuk?
1: Ja, was echt te gek.
0: Wat was er zo anders aan dan normaal?
1: Nou, het publiek bestond voor een groot deel uit Surinaamse tantes. En dat is ook een onderwerp dat in de voorstelling voorbij komt. Dus er ontstond een soort spanning. Dat ik zei van, kijk, wij houden allemaal van Surinaamse moeders, maar... Ja, en toen ik die maat dropte, toen was het alsof ik een draai in mijn oren kreeg van die hele zaal. En het is sowieso spannend, want in de voorstelling hebben we het over eten. Hè? Het is een voorstelling die gaat over eten. En dan leg ik uit van, oké, de traditie van kipwassen, die komt ergens vandaan. Maar dat hoeft niet meer nu. Nou, op het moment dat je dat zegt, mensen gingen echt staan.
0: Ja, ik ben bij een van de shows geweest. En toen merkte ik inderdaad dat er een soort van switch was in de vibe. En dat mensen dachten, wat zegt hij nou weer allemaal?
1: Kijk, ik zeg niet, het mag, weet je wel. Ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg alleen dat het niet hoeft.
0: Ja.
1: Want het komt van vroeger toen er geen koelkasten waren. Ja, dan lag je kip zuur te stinken op de markt. Dan moet je hem schoonmaken.
0: Ja.
1: Maar de kip die je nu koopt is gewoon helemaal fris en fruitig. Die kan je gewoon direct in je pan doen. Maar dat willen de mensen niet horen.
0: Ik ook niet. Gewoon was in die handel.
1: Een chique idee.
0: Ja, ik was gisteren eventjes naar het Museumplein geweest naar
1: Hoe
0: de
1: was
0: show.
1: Het daar?
0: Heel druk. Lange rijen voor het eten.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben niet heel lang blijven hangen. Want ik
1: heb je er iets gegeten?
0: Nee, want de rijen waren te lang. Dus ik ben uiteindelijk ergens anders gaan eten.
1: Ja.
0: En ik heb eventjes een rondje gelopen op het veld. Dan kom je wat leuke mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Dat was leuk. En ik hoorde opeens dat Anderson .Paak ook aan het chillen was op het Museumplein.
1: Anderson .Paak?
0: Ja, die was daar gewoon aan het rondlopen, aan het chillen in zijn eentje.
1: Als bezoeker?
0: Als bezoeker.
1: Maar je moet je voorstellen, die man die komt optreden heeft misschien helemaal geen idee bij Amsterdam. En dan komt hij gewoon bij een soort kwakkelachtige situatie op het Museumplein terecht. Dan denk je toch ook, hè?
0: Is wel vet.
1: Is heel tof.
0: En hij is natuurlijk op tour samen met Bruno Mars. Dus waarschijnlijk was dit gewoon eventjes een klein uitje voordat ze overgaan tot actie.
1: Hey, ben je nog bij het Namenmonument geweest?
0: Nee.
1: Jammer.
0: Is dat dicht bij het Museumplein? Of?
1: Nee, meestal zetten ze het neer.
0: Oh, op het plein zelf.
1: Waar de vieringen zijn.
0: Ah,
1: vroeger werd het altijd neergezet in het Oosterpark. Ik weet niet of het daar permanent staat.
0: Ja.
1: Maar daar ken ik het van.
0: Oh nee, dat heb ik niet gezien. Even iets anders, Howard. Ik kwam tijdens het scrollen een filmpje tegen van Raume Tibi, als ik zijn naam goed uitspreek. Dat is een jongen die op Instagram content maakt. En die zegt het volgende.
3: Ik kan niet de enige zijn. Ik ben niet de enige die het vervelend vindt wanneer ik iemand ontmoet. En in de eerste 5 minuten willen ze al weten wat voor werk ik doe. Ik weet niet wat het is. Ik heb altijd het gevoel dat mensen daarmee willen weten hoe ver je staat op de sociale ladder. Die onzichtbare ladder. Alsof mensen dan weten waar ze je moeten gaan plaatsen in de maatschappij. Alsof ze dan weten hoe ze met je moeten gaan praten. Van ben je dom, ben je slim, ben je rijk, ben je arm. Ik weet het niet. Het valt altijd verkeerd bij mij.
0: Ja, ik ben het heel erg met hem eens.
1: Heel erg zelfs.
0: Ja, heel erg met hem eens. Ik ben van mening dat je niet altijd meteen hoeft te vragen wat iemand voor werk doet. Ik vind dat best wel... Ja, ik weet niet. Het is best wel...
1: Intrusive.
0: Intrusive, inderdaad.
1: Om dat goede Nederlands woord maar eens te gebruiken. Oké. Okay.
0: Ik vind het een vraag die je later in een proces kan stellen, wanneer je iemand al iets langer kent, maar niet in de eerste 5 minuten. Wat voor werk doe je eigenlijk? Bij een kennismaking.
1: Oké, maar die vraag is een beetje gek. Wat voor werk doe je eigenlijk?
0: Ja.
1: Maar je kan toch wel gewoon geïnteresseerd zijn en zeggen hoeveel je dagen, wat doe je, studeer je nog, heb je, weet je wel? Ik vind het niet direct negatief. En wat hij als punt aandraagt van, het is alsof ze je willen weten waar ze je kunnen inschalen. Ik denk dat we dat automatisch allemaal doen. Dus daar hoef ik niet eens. Daar ben ik niet voor afhankelijk van te weten wat iemand voor werk doet. Want dat hoeft niet per se iets te zeggen.
0: Maar hoe schaal je iemand anders in dan? Op basis van kleding of
1: ja, maar bijvoorbeeld stel je bent met iemand in een restaurant.
0: Ja.
1: Waar ik op let is hoe iemand het personeel behandelt. Als jij je tof gedraagt, een beetje arrogant doet ten opzichte van het personeel. Ja, dan kom je bij mij al in een soort vage zone terecht. Want ik vind dat je iedereen met respect moet handelen. Zeker mensen die de gelegenheid hebben om in je eten te spugen.
0: Ik snap waar je vandaan komt en ik ben het ook met je eens met wat je zegt.
1: Maar
0: nog steeds ben ik van mening dat iemand niet per se in de eerste paar minuten hoeft te vragen wat voor werk je doet. Mm. We gaan het er zometeen sowieso nog verder over hebben. Ik ben namelijk ook benieuwd hoe de luisteraar daarnaar kijkt. Ja, hoe denk jij hierover? Vind je het belangrijk om te weten wat voor werk iemand doet? Of juist te vertellen over jezelf? En waarom wel of waarom niet? Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice memo.
1: Dan praten zet er dan bij wat voor werk je doet.
0: Laat het eventjes weten. En

0: It's a...
1: The Bridge the Gap News Quiz.
2: Ja, elke dag worden Howard en ik getest op onze dagelijkse nieuwsactualiteitenkennis. Mm-hmm. En dat gebeurt vandaag weer door de enige echte producer en quizmaster van de show, Daniel.
3: Goedemiddag.
2: Ja, er is een andere quizmaster die ook met D begint. Dus ja, ik moest eventjes schakelen.
3: Oh ja, je keek me ook echt een minuut aan ongeveer zo van... Oh ja, hoe heette die jongen ook alweer? Maar Daniel is het inderdaad.
2: Inderdaad.
3: Ja, ja. Net als Delano, daar had je het net over inderdaad. Ja. Ja. Ga ik ook weer 3 vragen aan jullie stellen. Kijken hoe goed jullie op de hoogte zijn. Jullie spelen voor een track.
2: Ja.
3: Degene die als eerste 2 vragen goed heeft, die wint en die mag bepalen welke track er gedraaid wordt. Voor welke track ga jij strijden, Howie?
4: Paul Russell, That Girl.
3: Goeie. En jij, Seb?
2: Giveon met Jezebel.
3: Oké, helemaal mooi. Dan weten jullie alle 2 wel dat mijn favoriete onderwerp bij deze quiz
4: is voetbal.
3: Ketada, hartstikke goed. Daar gaan we het ook over hebben. België en Senegal, ja, die speelden afgelopen nacht tegen elkaar. Okay. Spoiler alert, België heeft uiteindelijk gewonnen.
2: Ja.
3: Het was een spannende pot, maar die werd ook heel vaak stilgelegd. Waarom was dat? Was dat A, omdat de Belgen de spelregels niet snapten? Ze blijven natuurlijk een beetje dom. B, er kwamen meerdere veldbestormers het veld oprennen. Of C, er was onweer in de buurt.
4: Serginho.
2: B.
3: Dat is... Helemaal goed. Ja, er kwamen meerdere veldbestormers kwamen er het veld
4: op. Maar er zijn toch securities?
3: Ja, en de regel is ook vanuit de FIFA dat nooit op camerabeeld gebracht wordt, zodat de wedstrijd gewoon door kan gaan en dat die spelers die worden dan gewoon... Maar dit werd allemaal uitgebreid in beeld gebracht. Ik denk dat die Amerikaanse regie, dat die het ook als entertainment zien of zo, ik weet het niet. En daardoor moest continu die wedstrijd stilgelegd worden. En in de tweede helft, toen dacht ze dat alles weer goed door kon gaan, en toen gingen supporters alsnog ook weer het veld op.
4: Ik zou vet slijdingen van maken, man.
2: Die wedstrijden van Senegal zijn wel altijd een spektakel of zo.
3: Ja, daar gebeurt wel altijd wat inderdaad.
2: Net als tegen Marokko, die finale.
4: Crazy.
3: Ja, goed. Vraag 2. In het noorden van Nederland is een vrouw ontslagen bij een slagerij nadat ze coke verkocht van achter de toonbank.
4: Wat?
3: Ja, dat is echt waar. Klanten die konden met een codewoord duidelijk maken dat ze niet voor het vlees kwamen. Wat was het codewoord? Was dat A, kippenpoten? B, witvlees? Of C, coke de buff?
4: Howard.
3: Oeh, Howard was sneller.
4: B.
3: Dat is... Helemaal fout. Virginia?
2: C.
3: Dat is ook helemaal fout, sorry. Ja, het antwoord was kippenpoten.
4: Dit meen je niet.
3: Ja, dan vraag me niet waarom. Maar ja, als jij kippenpoten bestelde, dan wist zij genoeg. En dan haalde ze een paar gram van achter de toonbank.
2: Maar ook als je niet een vaste klant was voor drugs. Want kippenpoten vragen bij een slager is toch heel normaal?
4: Dat is toch heel normaal? Dus iedereen die kippenpoten kreeg een nakkie mee naar huis.
3: Ja, nou, en vandaar het probleem in Groningen, dat zoveel mensen drugs gebruiken.
4: Mensen denken, wat een rare paneermeel is dit.
3: Goed, de laatste vraag dan voor de vorm. Nou nee, niet voor de vorm, want jij hebt hem ook gehad inderdaad. Nee, super spannend inderdaad.
4: Spannend.
3: De beslissende vraag.
4: Ja.
3: Vandaag de dag, in 1952, dat is heel lang geleden, werd een nieuwe stad in Nederland opgericht. Madurodam.
4: Mm-hmm.
3: De stad werd geopend door de eerste burgemeester van het kleine stadje. Wie was dat? Is dat A, Hedwiges Maduro? B, Roel van Velsen? Of C, Koningin Beatrix?
4: Howard
3: was sneller.
2: Ja.
4: C.
2: Ja,
3: helemaal goed.
2: Ja. Gefeliciteerd, Howie.
4: Nou, dank jullie wel. Dan gaan wij luisteren naar Paul Russell. That Girl. Lang leven de swing. Hey, yo,

0: vast in een filmpje waarin allemaal complottheorieën werden besproken over de dood van Whitney Houston.
1: Oh jee.
0: Ik hou echt van dat soort filmpjes.
1: En wat heb je dan meegekregen?
0: Nou ja, er werd gesuggereerd dat mensen haar in hotelkamer zouden zijn ingedrongen. En dat ze dus vermoord is op de badkamer waar ze dan in de badkuip lag.
1: Ja.
0: En de beelden van de gang waar haar hoteldeur zat,
1: ja,
0: die zijn verwijderd.
1: Camerabeelden.
0: Ja, die zijn nooit teruggevonden, bekeken, nooit bekeken. Die zijn gewoon verwijderd. Dus,
1: maar vind jij dat een plausibel verhaal?
0: Nou ja, ik weet het nooit met dit soort verhalen. Ik bedoel,
1: why you wanna kill Whitney? Wat ja, is jou even verkeerd gedaan?
0: Om de Masters, dat was het verhaal in dat filmpje.
1: Oh.
0: Maar het is altijd een soort van, ja, het heeft altijd twee kanten. Want aan de ene kant, ja, het is raar dat de beelden verdwenen zijn.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, het ging niet goed met haar sowieso.
1: Nee.
0: Dus het kan ook gewoon.
1: Tante had een probleem.
0: Tante had een probleem. Dus het kan ook gewoon zijn dat het gebeurd is zoals hoe het verteld is.
1: Ja, precies.
0: Dus ja, dat. Maar goed, we hebben het eventjes over iets anders zometeen. Want we waren nog bezig met de vraag waarom mensen binnen 5 minuten vragen wat voor werk je doet bij een kennismaking.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg net een berichtje binnen van Ivan. En die zegt beslissingsvraag, want het stond 1-1. En toen gingen wij nadenken. En toen kwamen we erop dat ik de eerste vraag van de nieuwsquiz goed had beantwoord. De tweede hadden we allebei verkeerd. En jij had de derde goed beantwoord.
1: Ja, maar degene die als laatste goed antwoord geeft, die wint. Ken je die regel niet?
0: Dat is dus helemaal niet waar.
2: Ik sluit me aan bij Howard, hoor.
1: Ja, toch? Nee, want het is een nieuwsquiz. Snap je? Dus als je de laatste vraag goed antwoordt, dan heb je gewonnen.
2: Maar even serieus, want ik neem dit spelletje niet zo lang nog over. Hoe deden jullie dit in het verleden, als dit gebeurde?
0: Als het gelijk stond, hadden we een beslissingsvraag. Die kwam er dan achteraan.
2: Ah, kijk.
1: Was dat een benaderingsvraag.
2: Ja.
1: Maar daar werd zoveel mee gefraudeerd door sommige mensen uit Zaandam, dat we daarmee zijn gestopt.
2: Nou, helaas heb ik toch wel weer een benaderingsvraag.
1: Oh jee.
2: Voor deze ene keer.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Voor de vorm.
2: Voor de vorm. Eens even kijken. 9 november 2023. Dat is een speciale dag, want dat is de dag dat NPO Blend opgericht werd.
0: Ja. Ja.
2: Hoe lang geleden, en dan specifiek hoeveel dagen geleden, is dat tot nu?
0: Wat was de datum ook alweer, sorry?
2: 9 november 2023.
1: 1000.
0: Ik ga dan voor 1050.
2: Zo, dat is een close call dan.
1: Ja.
2: Ja. Het is namelijk 966. Dus dat betekent dat Howard alsnog heeft gewonnen en dat we terecht zijn plaat hadden gedraaid.
1: Moeilijk gedoe allemaal. Dit wisten we al, toch? Dank je.
2: Toch
1: bedankt voor die bloem.
0: Maar wat heeft dit met het nieuws te maken? Het is toch een nieuwsquiz?
1: Ja, het is heel erg nieuws.
2: Kom op, ik ben er klaar mee.
0: We gaan inderdaad verder. Ja, we hadden het in de opening van de show al even over Rauw met Tibi, als ik zijn naam goed uitspreek. Zo heet hij op Instagram.
1: Uh-huh.
0: En die had het erover dat hij het een beetje raar vindt dat mensen bij een kennismaking al gelijk willen weten wat voor werk je doet. Omdat ze je dan kunnen plaatsen op een positie op de maatschappelijke ladder. Dat gevoel heeft hij. Nou ja, we hebben ook nog een tweede fragment. Die zal ik ook nog even laten horen.
3: Ik kan niet de enige zijn. Ik ben niet de enige die het vervelend vindt wanneer ik iemand ontmoet. En in de eerste 5 minuten willen ze al weten wat voor werk ik doe.
0: Ja, ik ben het met hem eens.
1: Dat muziekje ook erbij is.
0: Super emo.
1: Super drama.
0: Ja, maar waarom,
1: jij bent met hem eens.
0: Ja, waarom willen mensen eigenlijk gelijk weten wat voor werk je doet?
1: Heb jij dat zelf niet als je met iemand in gesprek bent dat je vraagt wat doe je eigenlijk?
0: Nee, ik vraag het meestal terug. Dus als iemand het aan mij vraagt, dan vind ik het netjes om het terug te vragen.
1: Maar het interesseert je eigenlijk gewoon geen
0: plan. Ik ben niet direct geïnteresseerd in wat voor werk iemand doet.
1: Okay.
0: Ik ben wel geïnteresseerd in
1: In de persoon.
0: Wat voor muziek luister je bijvoorbeeld?
1: Mm-hmm.
0: Wat is jouw favoriet? De muziekstijl.
1: Oh, kan ik geen muziek luisteren.
0: Okay. Nee, maar over je muziekstijl kan ik best wel veel van jouw karakter weten komen. Ja, vind ik wel.
1: Maar dat betekent dat je dus alle muziekstijlen kent. Want hoe ga je iets over iemands karakter zeggen als je de muziek die diegene leuk vindt niet kent? Want
0: nee, ik hoef niet de artiest te weten, maar genres kennen we toch wel allemaal.
1: Ja, maar als iemand zegt ik hou van Gregoriaanse zang.
0: Dat ken ik niet.
1: Dus...
0: Kan je me er iets meer over vertellen? Dan heb je meteen een gesprek.
1: Het is zang, maar dan Gregoriaans. Oké.
0: Okay. Dus dat vind ik veel meer zeggend over een persoon dan het werk dat diegene doet. Hmm. Want stel je voor dat iemand zegt, ik ben vuilnisman.
1: Ja. Wat zeer respectabel beroep, vind ik.
0: Maar wat zegt dat dan over die persoon?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat hij er in elk geval bevrediging uit haalt om iets te doen voor het geheel, voor de groep. Het is een heel dienstbaar beroep.
0: Zeker. Ja. En dat haal je daar dan uit?
1: Ja, dat iemand bereid is om dingen te doen voor het collectief en niet alleen maar voor zichzelf gaat. Dat haal ik eruit. En als je dan ook nog eens van Gregoriaanse zang houdt, dan hebben we een nieuwe Mattie.
0: Ik ga stik op jou. Maar ja, ik vind dat een vraag is die je gewoon later moet stellen.
1: Ja, maar wat is nou later? Wat is dan de benchmark van oké, vanaf nu kan het?
0: Nou ja, stel dat je een uur met iemand bent.
1: Ja.
0: Dan kan je het eerste half uur over andere dingen praten.
1: Ja.
0: En dan komt er misschien het moment van...
1: Geldt deze regel ook op de wallen? Ik bedoel, come on. Het is toch gek dat je zegt een uur. Alles heeft toch met situaties te maken. Dingen zijn ook situationeel.
0: Dat is ook zo. Maar ik merk wel vaak dat mensen dat gelijk vragen. En dat meteen zeg maar het onderwerp van het gesprek wordt... die je dan met diegene gaat voeren voor de komende minuten daarna. Waar je het over zoveel meer kan hebben met elkaar.
1: Ja.
0: Dus ja, ik ben ervan mening dat... Dat een vraag is die later moet komen. Maar jij staat er anders in, Howie.
1: Ik ben benieuwd wat de luisteraar vindt. Dat is wel...
0: Ja, nou, meteen zeg maar het onderwerp van het gesprek wordt... die je dan met diegene gaat voeren voor de komende minuten daarna. Waar je het over zoveel meer kan hebben met elkaar.
1: Ja.
0: Dus ja, ik ben ervan mening dat... Dat een vraag is die later moet komen. Maar jij staat er anders in, Howie.
1: Ik ben benieuwd wat de luisteraar vindt. Dat is wel... Ja, ik sta er in die zin anders in dat ik zie er niet meer...

0: een berichtje binnenkomt van Natasha. Die zegt, hoi, ik vind niet dat je gelijk kan vragen over werk. Ligt aan het onderwerp waar het over gaat.
1: Oké.
0: Natasha is met mij, Howie. Je staat er alleen voor.
1: Nou, veel plezier.
0: Ja, laat nog steeds eventjes weten hoe jij hierover denkt in de NPO-luisterapp. Drop eventjes een berichtje of een voice memo. En je hebt nog eventjes de tijd om te stemmen op de twee opties in Goed Gejat. Outkast met Miss Jackson of DJ Khaled en SZA met Just Us. Dit is Drake, Controller.

0: winnen met Lotgenoot. Een track die sowieso heel bijzonder is, maar die later nog een meer bijzondere lading heeft gekregen natuurlijk. Omdat zijn beste vriend helaas kwam te overlijden op 1 januari 2019. En dit was een track die voor hun allebei gewoon heel bijzonder was natuurlijk. Ja. Omdat het een ode was aan zijn vrienden, waaronder Fais.
1: Ja, precies.
0: Dus mooi om deze track altijd te horen met die gedachten ook. Het is tijd voor Goed Gejat. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. We hebben je eerder twee fragmenten laten horen van twee tracks, waarvan de ene het origineel is en de ander het origineel goed heeft bestolen. En vandaag gaat het om een track uit het jaar 2000 van Outkast. En die brachten toen Miss Jackson uit.

0: Oh, jij vertelde me volgens mij een tijdje geleden dat deze track over Erykah Badu gaat.
1: Haar moeder.
0: Haar moeder, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Kan je er nog iets over zeggen?
1: Nou ja, ze hebben een hele vlambare relatie, die twee. Ze delen ook een zoon, Seven. Die toert ook met zijn moeder mee, dan drumt hij. En toen die relatie voorbij ging, was er veel gedoe. En dat heeft onze vriend ertoe verleid, zeg maar, om dit nummer te schrijven.
0: Mooie anekdote. Thank you.
1: Graag gedaan. Bel me bij de volgende.
0: Uiteindelijk werd deze track in 2019 gesampled door DJ Khaled op de track Just Us samen met SZA.

0: allebei super lekkere tracks. Maar uiteindelijk kan ik er maar eentje draaien. Op Outkast en Miss Jackson hebben onder andere Wendy, Julian en Ahmed gestemd. Maar Shandy en Brad stemden voor DJ Khaled en SZA met Just Us. De meeste stemmen gaan met 84%.
1: Oeh, pittig.
0: Heel pittig. Naar Outkast, Miss Jackson.
1: Lekker.
0: Wendy.

0: stelling moet je wel aan iemand vragen binnen enkele minuten bij kennismaking wat voor werk die persoon doet. Alfonso zegt als het oprechte interesse is geen probleem. I zegt als ik vrijgezellig zal zijn dan vind ik het niet nice die vraag, want vrouwen willen alles wat met luxe en succes te maken heeft aan hun zijde hebben. Nou, okay. Nou ja, dat is een hele erge hot take. Niet mee eens ook. En Natasha zegt, ik vind dat je niet gelijk kan vragen over werk. Ligt aan waar het onderwerp over gaat. Maar ergens snap ik Howie wel. Want je hebt ook van die mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in je. En die willen dan gauw weten wat voor werk je doet. Ik zit zelf in de zorg, maar wil het er niet over hebben.
1: Nou, we hebben ook niks gevraagd.
0: Nou ja, ik denk dat we mooie reacties hebben gekregen. En een beetje gemixt ook. Jij dacht er anders over dan ik.
1: Ja.
0: En dat mag allemaal.
1: Ik ben ook ouder en wijzer, dus dan krijg je dat.
0: Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We hebben straks een open spot in de playlist, Howard.
2: Ja.
0: En die staat altijd in het teken van iets. En wat is het thema van vandaag?
1: Het thema van vandaag is kennismaking. Een beetje voortbordurend op het door jou ingebrachte onderwerp.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik voorstel dat we nummers gaan droppen die gaan over kennismaking. Bijvoorbeeld Get to Know You van Maxwell.
0: Ja.
1: Of Excuse Me Miss van Jay-Z.
0: What's My Name?
1: Bijvoorbeeld. Dus als je daar een idee over hebt, laat het ons weten. Dan maken wij een keuze en misschien draaien we wel je pokoe.
0: Nou ja, laat het weten via de NPO Luister-app. En inderdaad, misschien hoor je hem zo meteen.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Serginho en Howard.
2: Sade komt eraan met de Swedish Taboo, maar eerst Tupac met een classic van een classic. Dit is

0: Alles Taboe. Je luistert naar NPO Blend. Bridge the Gap, om precies te zijn. Samen met Serginho en Howard.
1: Hallootjes.
0: En dat tot 6 uur. Het was gisteren een speciale dag. Namelijk Kitty Kotti, ja. Emancipation Day en Dia de Abolition.
1: Goed zo.
0: Maar vandaag is het ook een bijzondere dag. Want er wordt feest gevierd op Curaçao.
1: Ja.
0: Het is vandaag Dia de Bandera, als ik het goed zeg.
1: Klopt.
0: En dat is...
1: Dia de Himno y Bandero.
0: Om precies te zijn.
1: Zeker.
0: En daar wordt gevierd dat in 1951, uit het hoofd hè... Mm-hmm. In 1951 de Eilandraad voor het eerst bij elkaar kwam.
1: Ja, en waarmee de autonomie van Curaçao een feit werd.
0: Precies. Dat doe jij ook eventjes uit het hoofd.
1: Zo begrijpen wij, losse jongens.
0: Maar ja, dat is dus vandaag. En ik wil sowieso alle mensen die dit vieren... een hele fijne Dia de Bandera toewensen. En maak er een mooie van vandaag. En dat doe je natuurlijk door naar Bridge the Gap te luisteren. Er een mooie van maken.
1: Juist.
0: We hebben zo meteen ook een open spot in de playlist. Ja. En het thema is kennismaking.
1: Kennismaking.
0: En dan moet je dus denken aan tracks waarbij kennismaking centraal staat in, in het onderwerp van de track.
1: Ja.
0: Je had net al een paar voorbeelden.
1: Ja, je kan bijvoorbeeld ook denken aan Music Soul Child.
0: Met?
1: Die grote hit van hem, I'm not trying to pressure you, maybe you can be my girlfriend.
0: Oh, Just Friends.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus ook, hij gaat ook over kennis maken. Ja, hij wil haar heel graag beter leren kennen.
0: Dat klopt.
1: Maar ik had het ook over Get to Know You van Maxwell bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of Excuse Me Miss van your boy.
0: Chris Brown, die wilde ik ook al noemen. En ik zei ook Rihanna met What's My Name. En je hebt Snoop Dogg, What's My Name.
1: Er zijn een heleboel What's My Names.
0: Dus denk er eventjes over na welke track jij aan de open spot wilt aanleveren. Dat kan via de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice memo. En laat ook eventjes weten waarom die track. Nou ja, sowieso om het thema, maar waarom je die dan ook zo graag zou willen horen. Heb jij huisdieren? Dan ben jij volgens sommige mensen een dierenhater.
1: Hè?
0: Ja, hoe dat zit, daar gaan we het zo meteen over hebben. Na muziek van D'Angelo. Maar eerst El Mean met Reclusive. Ik zie dat je aan het nadenken bent, Howard.
1: Nou, het komt omdat beide nummers te maken hebben met Rafael Sadiq. Maar dat kom ik

0: Sugar. Ja, heb jij een huisdier? Dan zouden sommige mensen zeggen dat je niet van dieren houdt. Op het account Subway Takes gaat de presentator in een metro het gesprek aan met iedereen die een punt wil maken. En dat kan overal overgaan. En kort geleden kwam er een guy met het volgende statement.
1: So what's your take?
2: Pet owners are not real animal lovers.
1: Whoa, 100% disagree.
2: You have a baby.
1: I have a baby.
2: It gets taken from its parents, from its siblings. You control its entire life and you take away their private area. That sound like love to you?
0: Ja, het is wel een statement, Howie.
3: Zeker een statement. Bizar.
0: Ja, in het filmpje ligt hij nog meer toe. Een huisdier leeft vaak alleen omdat wij bepalen waar ze eten, de ruimte, de voortplanting, beweging, gezelschap. Dat is geen vrije relatie, maar kidnapping. Mm-hmm. Mensen kiezen uit eigen belang voor het dier, niet voor het dier. Als ze in het belang van het dier dachten, zouden ze het niet weghalen bij de ouders, broertjes en zusjes. We hebben afhankelijke dieren gemaakt die nu dus niet meer zelf kunnen overleven. Dat is onmenselijk. En je kunt niet kiezen wel dier en welke niet lief is. Het zijn allemaal dieren die vrijheid nodig hebben, maar die het ontnomen is.
3: Ja, daar zit wel wat in. Maar het is, wat ik er heftig aan vind, is dat ik er nog nooit op deze manier naar heb gekeken. En nu denk ik van, ja, damn. Tegelijk denk ik, als je deze manier van denken toe gaat passen op nog meer dingen in het leven, ja, dan wordt het wel lastig, denk ik.
0: Ja, zeker. Maar ik ben van mening dat huisdieren vaak al als huisdier geboren zijn. Mm-hmm. Dus ze weten niet beter.
3: Nee.
0: Dus in hoeverre is het dan slecht voor het dier of zo? Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, kijk, maar deze stelling zegt, het is in de kern al slecht. En het feit dat het dier dan in huisdierschap is geboren, ja, dat maakt het niet beter.
0: Ja.
3: Kijk, hij pleit er ook niet voor om alle honden nu maar los te laten en zoek het uit in het park. Maar hij wil aangeven dat in de kern, als je zegt van dieren te houden, dan domesticeer je ze niet.
0: Ja, maar ik heb zoiets van, als jij een vogel nu uit een park vangt,
3: ja,
0: en je stopt hem in een kooi,
3: ja.
0: Ja, dat is heftig.
3: Ja.
0: Die vogel was gewend om vrij te vliegen.
3: Precies.
0: En die wordt nu in een kooi gestopt en kan dat niet meer.
3: Nee.
0: Maar als jij een ei hebt en die vogel komt eruit, ja, bij jou thuis,
3: ja,
0: en je stopt hem dan in een kooi,
3: ja,
0: dan is dat gewoon wat het is. En dan vind ik het geen mishandeling van het dier of zo. Maar in de kern had dat eitje in het bos moeten liggen en, precies, daar open moeten gaan.
4: Sir, Daniel hier. Hallo, wacht even. Nee, maar wat zeg jij nou? Als jij nu een baby in een gevangenis, als die in een gevangenis geboren wordt, een mensenbaby,
0: ja,
4: ja, dat gebeurt wel eens, en die laat je de rest van zijn leven dan in een gevangenis, dan is hij gelukkig. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, maar ook nee.
4: Maar ook nee. Want hij kan wel naar buiten kijken, bedoel je?
0: Nee, kijk. Een mens die moet bepaalde dingen kunnen doen om als mens te kunnen leven.
3: Mm-hmm.
0: Een dier die kan je eigenlijk als mens en als eigenaar van het dier ook geven wat hij buiten zou doen op zichzelf. Dus dat is bijvoorbeeld een dier die leeft om eten te vangen in het wild.
3: Ja.
0: Dat hoeft hij niet meer te doen, want jij zorgt ervoor dat het eten daar komt.
4: Dat zeg je nu, maar katten bijvoorbeeld. Wij hebben de natuurlijke vijand van de kat hebben we weggehaald.
3: Ja.
4: En wat gebeurt er? Veel te veel vogels worden door die katten gevangen, weet je, en allemaal andere dieren. Dus je krijgt een disbalans in de hele natuur. Dankzij de mens dan ook weer.
3: Ja, je moet er iets dieper over nadenken.
4: Ja, ja.
0: Nou, misschien zijn er luisteraars die zeggen, hé, ik ben gewoon met Serginho, ik heb een huisdier en mijn dier komt niks tekort en het is zeker geen mishandeling, dat kan ook. Laat het weten, ik zit hier in de studio.
3: En dit is dus wel liefde.
0: En het is wel liefde, inderdaad.
3: Hmm.
0: Ja, ik zit hier in een studio met twee mannen die mij met gefronste wenkbrauwen aan zitten te kijken. Dus ik heb je hulp wel een beetje nodig in deze kwestie. Dus steun me eventjes. Laat even weten hoe jij erin staat. Maar het kan ook zijn dat je het helemaal eens bent met de twee heren. Ja, dat mag natuurlijk ook. En dan sta ik er nog meer alleen voor. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Zouden huisdieren gewoon buiten moeten zijn? En heb je geen liefde voor je huisdier als je die binnenhoudt? Ja, ik ben het er niet mee eens.

0: gedeeld, Howard.
1: Nou, en of.
0: En dat gaat om dit fragment.
2: So you think that we gotta free the pets?
3: Yes, I think we need to let them go because as a real animal lover, I enjoy them from afar.
2: Cool shirt. So you just enjoy nature?
3: I love nature.
2: Well, you don't want to keep one.
3: You can't. That's kidnapping. That's not yours to have. Pet owners can love their animals, but let's actually call it what it is. They are using emotional support. It's dependency, gift wrapped as love. But it's not. You don't really love them. If you love them, you got to let them grow. Why are you taking them from their brother? What you doing? That sounds like your best friend to you. That's a man's best friend. You doing that to your best friend?
0: Ja, we hebben het dus over als je een huisdier hebt, dan hou je niet van dieren. Mm-hmm. Dat is een hot take uit het programma Subway Takes.
4: Ja.
0: En Howard, jij had daar net een mening over. En...
4: Ja, ik vind het in dezelfde lijn liggen van dierentuinen, toch? Er zijn steeds meer mensen die zeggen dierentuinen kunnen eigenlijk niet. Maar waarom heb je dan wel een mini dierentuin thuis?
0: Sterk.
4: Ja.
0: Goeie take.
4: Mag jouw huisdier?
0: Nee, ik zit te denken, want er komt een berichtje binnen van Anthony... en die zegt, trek de stelling van huisdieren door naar slavernij... en je hebt het antwoord. Ja, daar ben ik het totaal niet mee eens. Want ten eerste, een dier is geen slaaf als huisdier. Die wordt gewoon goed verzorgd. Die hoeft niks te doen. Die krijgt eten, drinken. Wanneer die moet poepen of plassen, wordt die naar buiten gebracht door het baasje. En dat is niet wat een slaaf deed. Een slaaf werd uitgebuit. Kreeg niet te eten en drinken wanneer hij of zij dat wilde. En,
4: dus jij vindt die vergelijking scheef?
0: Ja, is heel scheef.
4: Oké, duidelijk.
0: Er zijn heel veel mensen die het heel leuk vinden als ze verzorgd worden door iemand. En ze hoeven niet te werken en geen huur te betalen.
4: Ja.
0: En de hele dag op de bank kunnen liggen totdat de vrouw of de man thuis komt. En liefde komt maar brengen.
4: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat vind ik geen sterke reactie. Natasha die zegt, huisdieren is om van te houden en gevangen houden. Dat ligt aan jou wat je ermee wilt doen met jouw huisdier. Hoe train je je huisdier? Uiteindelijk zijn we allemaal gevangen in ons huis. Dat is ook niet helemaal waar.
4: Nee, ik ben niet gevangen in mijn huis.
0: Ik ben ook niet gevangen in mijn huis.
4: Nee. Maar ik ben er wel graag, want ik woon er.
0: Je sluit jezelf op.
4: Snap je?
0: Nee, ik ben van mening dat een huisdier niet per se negatief is. Ik bedoel, iemand die een huisdier neemt, die doet dat met alle liefde.
4: Mm-hmm.
0: In de kern, waar we dan het net over hadden, als je helemaal teruggaat, is het misschien niet helemaal goed.
4: Ja.
0: Maar dat is niet op het moment dat iemand beslist een huisdier te nemen. Dat gaat veel verder terug dan dat.
4: Oké. Okay.
0: Dus dat is hoe ik erin sta.
4: En dat mag. Dat mag ook bestaan. Toch?
0: Ja. Maar uiteindelijk eten we allemaal ook vlees, Howard. En dat kan je ook weer doorgaan trekken. Zo kunnen we uren doorgaan.
4: Zeker. Uren doorgaan. Maar nu hadden we het over huisdieren.
0: Ja.
4: Ja.
0: Zou jij je huisdier...
4: Ik heb huisdieren. Die liggen in de vriezer.
0: Nou, dat is lekker.
4: Ja. Dat is de enige manier waarop ze bij me binnenkomen.
0: Hey, de hot take die mag je natuurlijk nog steeds beantwoorden in de NPO-luister-app. Als je een huisdier hebt, hou je niet van je dieren. Ja, laat het eventjes weten. Ook hebben we zometeen nog een open spot in de playlist... die nog ingevuld moet worden.
4: Ja.
0: Het thema van vandaag is kennismaking.
4: Ja.
0: Dus heb jij een track dat over kennismaking gaat... en die jij ook nog eens graag zou willen horen... Ja, laat hem dan eventjes weten via de NPO Luister-app... in een berichtje of een voice memo. En misschien hoor je hem dan zo meteen terug. Maar eerst, Jay-Z, I Just Wanna Love You.

0: Ik zei Rihanna met What's My Name, Snoop Dogg met What's My Name, Excuse Me Miss van Chris Brown. Mm-hmm. We hadden er een aantal in de ether gegooid.
1: Zeker.
0: En we krijgen net twee hele sterke tracks binnen.
1: Laat eens horen.
0: Nou, Joe met I Wanna Know.
1: Oké, ja.
0: Die is heel sterk. En Can We Talk. Can we talk for a minute?
1: Devin Campbell was dit je imitatie.
0: Het was wel heel dicht in de buurt van
1: ja,
0: wat hij doet.
1: Ja,
0: het
1: was fantastisch.
0: Maar die twee. En dan hebben we natuurlijk de opties die we zelf gegooid hebben. Want toen dacht ik van, die van Joe, die heb ik al een tijdje niet gehoord.
1: Zeker een tijdje niet gehoord.
0: En het is wel leuk om dingen te draaien die we al een tijdje niet gehoord hebben.
1: Daar zijn we voor, toch?
0: Dus gaan we dat dan gewoon doen.
1: Let's do it!
0: Nou ja, Suzanne, hartstikke bedankt voor het doorsturen van deze optie. En Rob, ook een dikke shout-out naar jou voor het doorsturen van jouw optie. Maar uiteindelijk kunnen we er helaas maar eentje draaien. En dat is deze glijder.
1: Heerlijk.
0: Ik zie je al denken aan mooie tijden, Howard.
1: Yeah. Absoluut, man.

0: of the world. Sitting on top of the world, Brandy en Mace. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En het einde van de show is alweer bijna in zicht, Howard. Ja, het is altijd heel treurig als we afscheid moeten nemen. Maar ik zie dat er nog steeds een hele hoop dierenliefhebbers reageren in de NPO Luister-app. Dus dat is heel leuk. We hebben het er in de NPO Luister-app gewoon veel over gehad. Over als je huisdieren hebt, hou je dan wel van dieren? Ja, heel veel mensen die geven eigenlijk een beetje het antwoord wat ik zeg. Dat het wel kan dat je van je dieren houdt. En dat je gewoon goed voor dieren moet zorgen. En dat ze dan gewoon een heel mooi leven kunnen hebben.
1: Nou, heb je je huisje, je hebt je boompje. Welk beestje ga je nemen dadelijk in Zaandam?
0: Ik ga nooit een huisdier nemen.
1: Oké.
0: Ik ben niet van de huisdieren. Maar niet omdat ik vind dat het je dan niet van dieren houdt. Maar meer omdat ik dieren in huis gewoon niet zo hygiënisch vindt. Maar dat is een gesprek voor een andere keer.
1: Precies.
0: Zometeen, na het nieuws van 6 uur. Muziek van Mariah Carey, J. Cole en T.I. Howard, nog plannen vanavond?
1: Ja, het is Summer Breeze, dus daar ga ik weer barras verkopen.
0: Hé, gezellig man.
1: Leuk man.
0: Sta je er elke week?
1: Ja.
0: Oké, dan kom ik een van deze week even kijken.
1: Oké.
0: Gezellig toch?
1: Laat me weten, zet ik op de gastenlijst.
0: Oh, ook nog?
1: Ja, natuurlijk. Je bent toch mijn boy?
0: Oké, dan gaan we.
1: Zeg erop als Martin Gaus.
0: Dan ga ik je stalken. We sluiten af met The Opposites en Mr. Props, Sukkel voor de Liefde. Als het goed is, komen The Opposites met nieuwe muziek, zag
1: ja, ik
0: vandaag
1: begrepen,
0: voorbij
1: ja.
0: komen.
1: Vet.
0: En ze gaan het primeuren op een van onze op een van de zenders van onze buren hier in het gebouw.
1: Oké.
0: Dus hou hun social media in de gaten en dan zie je meer. Tot morgen, tot maandag!

0: 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten die arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 9:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Enzo. Blend. 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: GUI. Can I have this dance?

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.